0: de Zoom. Weet je nog dat jij me zei dat jij er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

jou. Zoveel van jou. Zo trots op jou. In alles wat je doet, geniet ik zo van jou. Heel trots op jou. En lukt het even niet, dan doe ik het wel voor jou.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaanhoever zijn twee Palestijnse tieners doodgeschoten en enkele anderen raakten gewond. Volgens de Palestijnse autoriteiten gebeurde dat bij een aanval door het Israëlische leger en kolonisten. Volgens Israël waren troepen naar het dorp gegaan om politieagenten en een burger te beschermen na een ruzie over vee. Er zou zijn geschoten toen er met stenen naar het leger werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. De Israëlische nederzettingen zijn volgens het internationaal recht illegaal. De regering Trump is opnieuw door een rechter teruggefloten voor pogingen om het geboorterecht in te perken. Het idee was dat kinderen van illegale migranten en mensen die tijdelijk in de VS zijn niet automatisch staatsburger worden. Het Hoge Rechtshof oordeelde in juni al dat de plannen in strijd zijn met de grondwet. Daarop kwam Trump met een afgezwakte versie, maar ook die is nu verworpen. De regering heeft nog niet gereageerd op de afwijzing. Bij een vermoedelijke steekpartij in Hogeveen is gisteravond een man overleden. Twee verdachten zijn aangehouden. Omstanders zeggen tegen RTV Drenthe dat ze de man een ruzie zagen maken op een kruispunt. Het slachtoffer zou plotseling in elkaar zijn gezakt. Gezien de verwondingen van de man denkt de politie dat hij is doodgestoken, maar er wordt nog een slag om de arm gehouden. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie in Hogeveen nog niet zeggen. De Amerikaanse jazzzangeres Cassandra Wilson is overleden. Ze was een van de grote jazznamen in de jaren 80 en 90. Ze kreeg onder meer een Grammy voor haar werk en trad op bij het North Sea Jazz Festival. Waaraan de zangeres is overleden is niet bekendgemaakt. Cassandra Wilson was 70 jaar. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Het is tussen de 14 en 18 graden. De ochtend begint grijs, met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon. En dan wordt het ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn twee Palestijnse tieners doodgeschoten en enkele anderen raakten gewond. Volgens de Palestijnse autoriteiten gebeurde dat bij een aanval door het Israëlische leger en kolonisten. Volgens Israël waren troepen naar het dorp gegaan om politieagenten en een burger te beschermen, na een ruzie over vee. Er zou zijn geschoten toen er met stenen naar het leger werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. De Israëlische nederzettingen zijn volgens het internationaal recht illegaal. De inzet van de ME in het Gelderse dorp Overasselt is beëindigd. Die was er nadat dinsdag iemand om het leven kwam bij een gewelddadig schietincident. Een groep gemaskerde mannen liep toen door het dorp. De politie zegt in het onderzoek wapens te hebben gevonden in Overasselt en de omgeving daarvan. Er zijn 35 mensen aangehouden. Op de A9 tussen Velzen en Beverwijk liepen gisteravond paarden op de snelweg. Volgens NH Nieuws moesten automobilisten hard remmen omdat de dieren de weg overstaken. Het ging om een groep van 12 paarden die waren ontsnapt uit een weiland in de buurt. Na een uur wisten de politie en Rijkswaterstaat de dieren van de A9 te krijgen. Er zijn geen ongelukken gebeurd. De gemeente Amsterdam heeft 19 fonteinen in de stad uitgezet, omdat in het water van een aantal fonteinen te hoge waarden van de poepbacterie zijn gevonden. De E. coli-bacterie zit niet in alle fonteinen, maar sommige fonteinen hebben niet de juiste zuiveringsinstallatie en zijn uit voorzorg uitgezet. De bacterie kan in het water zijn gekomen door uitwerpselen van dieren. Mensen kunnen er maag- en darmklachten van krijgen. Wanneer de fonteinen weer worden aangezet is niet bekend. De andere 69 fonteinen in Amsterdam blijven gewoon aanstaan. Het weer op de meeste plaatsen droog. Het is tussen de 14 en 18 graden. De ochtend begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon bij 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Luister eens, Pikkie. Het was maar weer een avondje.
1: Ja, dat was weer ouderwets gezellig, hè, Johnny?
0: Ja, man. Ik heb genoten. Maar ik ga zo wel lekker naar mijn bedje toe.
1: Ah, joh. Nog eentje dan.
0: Ach.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn twee Palestijnse tieners doodgeschoten. Dat zou zijn gebeurd door het Israëlische leger. Die zouden op de tieners hebben geschoten toen er met stenen werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen iets verderop. De politie wil verder geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. Bij een vermoedelijke steekpartij in Hoogeveen is gisteravond een man overleden. Twee verdachten zijn aangehouden. Omstanders zeggen tegen RTV Drenthe dat ze de mannen ruzie zagen maken op een kruispunt. Het slachtoffer zou plotseling in elkaar zijn gezakt. Gezien de verwondingen van de man denkt de politie dat hij is doodgestoken, maar er wordt nog een slag om de arm gehouden. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie in Hoogeveen nog niet zeggen. De Amerikaanse jazzzangeres Cassandra Wilson is overleden. Ze was een van de grote jazznamen in de jaren 80 en 90. Ze kreeg onder meer een Grammy voor haar werk en trad op bij het North Sea Jazz Festival. Waaraan de zangeres is overleden is niet bekendgemaakt. Cassandra Wilson was 70 jaar. De Amerikaanse basketbalclub Los Angeles Clippers wordt zwaar gestraft voor het omzeilen van het salarisplafond. De club moet $30 miljoen betalen en de eigenaar wordt een jaar geschorst. Via een omweg had de club geregeld dat een sterspeler meer verdiende dan was toegestaan. Het weer, op de meeste plaatsen is het droog en het is tussen de 14 en 18 graden. De ochtend begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe de zon en het wordt ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De kwaliteit van het zwemwater in Nederland verbetert nauwelijks, blijkt uit onderzoek. Naast bacteriën en blauwalgen zitten in zwemwater vaak ook meer chemische stoffen dan volgens de norm gezond is. Zwemmers krijgen daar geen informatie over, zeggen de onderzoekers. Het zwemwater werd onderzocht om te achterhalen of het schoner is dan oppervlaktewater en of het beter beschermd wordt. Dat blijkt niet het geval. 10 jaar geleden zaten er minder chemische stoffen in het water. Hoe groot de risico's voor de gezondheid zijn, weten de onderzoekers niet. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn 2 Palestijnse tieners doodgeschoten, zeggen de Palestijnse autoriteiten. Dat zou zijn gebeurd door het Israëlische leger. Die zouden op de tieners hebben geschoten toen er met stenen werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. De inzet van de ME in het Gelderse dorp Overasselt is beëindigd. Die was er nadat dinsdag iemand om het leven kwam bij een gewelddadig schietincident. Een groep gemaskerde mannen liep toen door het dorp. De politie zegt in het onderzoek wapens te hebben gevonden in Overasselt en omgeving. Er zijn inmiddels 35 mensen aangehouden. Een Amerikaanse rechter heeft ook de afgezwakte plannen van de regering Trump verworpen om het geboorterecht in te perken. Eerder was er ook al een ander plan van president Trump afgewezen. Trump wil dat kinderen van illegale migranten die in de VS geboren worden niet automatisch Amerikaans staatsburger zijn. Die plannen zijn volgens de rechter in strijd met de grondwet. In fonteinen in Amsterdam is de poepbacterie gevonden. Daarom zijn 19 fonteinen in de stad uitgezet. Waarschijnlijk is de bacterie van uitwerpselen van dieren in het water gekomen. De gemeente gaat per fontein bekijken wat er nodig is om vervuiling te voorkomen. Het weer, de dag begint grijs. Er zijn enkele buien, maar in de middag breekt vanuit het westen af en toe de zon door. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De inzet van de ME in en rond Overasselt is klaar. Bij de uitgebreide zoektocht in het dorp zijn meerdere wapens gevonden. Sinds dinsdag was er veel politie in Overasselt, nadat iemand om het leven was gekomen bij een gewelddadige schietpartij. Een groep gemaskerde mannen liep met zware wapens naar een huis. Daar werd een bewaker doodgeschoten. Er zijn 35 mensen opgepakt. De kwaliteit van het zwemwater in Nederland verbetert nauwelijks, blijkt uit onderzoek. Naast bacteriën en blauwalgen zitten in zwemwater vaak ook meer chemische stoffen dan volgens de norm gezond is. En dat kan op langere termijn schadelijk zijn, zegt deze expert waterkwaliteit.
2: Als je maar lang genoeg blootgesteld wordt, dan hebben verschillende stoffen behoorlijk akelige gevolgen voor je gezondheid, of dat kunnen ze hebben. En je mag als zwemmer verwachten dat het water waarin je zwemt niet ongezond voor je is.
1: Volgens onderzoekers moeten zwemmers beter worden gewaarschuwd. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn twee Palestijnse tieners doodgeschoten, zegt de Palestijnse autoriteit. Het Israëlische leger zou op de tieners hebben geschoten toen er met stenen werd gegooid na een conflict over vee. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. Een Botik van de Zandschulpen heeft de tweede ronde van de US Open bereikt. Hij versloeg in New York de Brit Jan Choinski met 3-0. Een eenvoudige overwinning zag sportcommentator Marcella Mesker.
3: En hij heeft uiteindelijk maar één matchpoint nodig om de wedstrijd winnend af te sluiten. Het wordt 7-5 in die tiebreak. En dus een soepele overwinning in 3 sets voor Botik van de Zandschulpen.
1: Ook Jesper de Jong heeft de tweede ronde van de US Open bereikt. Het weer, de dag begint grijs en er zijn enkele buien, maar in de middag breekt vanuit het westen af en toe de zon door. Het wordt een graad of 22. Morgen in het noorden weer regen en dan wordt het maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
1: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
0: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prinsschoonmaakdiensten.nl.
2: Bingo FM met het regionieuws.
3: Goedemorgen. De gemeente Utrecht waarschuwt voor kentekendiefstal bij station Overvecht. Op de parkeerplaats worden geregeld nummerborden gestolen. Zet je kentekenplaat goed vast en doe na diefstal meteen aangifte, zegt de gemeente. Die waarschuwt automobilisten onder meer met matrixborden. Het is nog altijd niet duidelijk met welke school de Meander in de Meern gaat fuseren. Eerder werd bekend dat de basisschool volgend jaar samen moet gaan met een andere school. Er is een tekort aan leerlingen en personeel. Mogelijk gaat de Meander samen met de school in de Utrechtse wijk Oog in Al. Over 2 maanden moet er meer duidelijk zijn. Erfpacht in Utrecht wordt nog 1 keer opnieuw vastgesteld. Volgens de gemeente stijgt de jaarlijkse rekening voor erfpacht voor ruim 1 op de 10 gevallen met meer dan de helft. Weinig bewoners zullen daardoor in de financiële problemen komen, verwacht het stad u met rust laten en jaarlijks indexeren, zodat iedereen weet waar die aan toe is. En in Utrecht brengt meester Jules kinderen uit het speciaal onderwijs naar huis. En onderweg dan praat hij met ze over wat hen bezighoudt. Die gesprekken die worden dan opgenomen en op YouTube gezet. En die gesprekken in de auto zijn belangrijk, zegt de meester.
4: Echt aandacht vragen voor de doelgroep die ja, misschien een beetje vergeten wordt. Of aan, misschien een beetje stigma op rust van het probleemkind. En de podcast is echt voor bedoeld om te laten zien van joh, die problemen liggen niet, die ontstaan niet door het kind.
3: Ja, die gesprekken die gaan dan zo.
5: Wat was jouw rol in die ruzies dan? Was je boos?
6: Ja, gewoon niet luisteren. En ook gewoon omdat ze hun ruzie maken, probeer ik dat te stoppen.
3: Het is allemaal te vinden op YouTube. De dag begint eerst bewolkt en kans op een klein beetje nattigheid. Vanmiddag droog en maximaal 23 graden.
0: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
1: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
0: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prinsschoonmaakdiensten.nl.
2: Bingo non-stop.

0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. AI maakt het voor criminelen makkelijker om cyberaanvallen uit te voeren. Dat is een bedreiging voor Nederland. Daarvoor waarschuwen politie en justitie in het jaarlijkse cybercrime-beeld. Met behulp van kunstmatige intelligentie kunnen criminelen sneller hacken en data stelen. Vervolgens kan diezelfde AI gebruikt worden om phishing-mails te versturen. Volgens de politie worden cyberaanvallen ook grootschaliger door AI en is er een risico dat gestolen data wordt doorverkocht. De inzet van de ME in en rond Overasselt is klaar. Bij de uitgebreide zoektocht in het dorp zijn meerdere wapens gevonden. Bewoners maken zich nog altijd zorgen, zegt verslaggever Simone Langejan.
3: Er zijn zorgen over hoe nu verder. De politie doet groot onderzoek en de ME is bezig geweest met het uitkammen van het gebied. En inwoners die hopen vooral op nazorg en meer informatie vanuit de gemeente, maar ze hebben dit nog niet gekregen.
2: Sinds dinsdag was er veel politie in Overasselt toen iemand om het leven was gekomen bij een gewelddadige schietpartij. De kwaliteit van het zwemwater in Nederland gaat achteruit. Er zijn op veel meer plekken chemische stoffen in het water gevonden dan 10 jaar eerder, blijkt uit onderzoek. Het gaat bijvoorbeeld om PFAS of bestrijdingsmiddelen uit de landbouw. Volgens onderzoekers moeten zwemmers daar beter voor gewaarschuwd worden. De voetbalsters van PSV en Ajax zijn er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de Champions League. PSV speelde 1-1 gelijk tegen het Deense Keuken. Door de nederlaag van vorige week was dat niet genoeg. Ajax verloor met 2-1 van Real Madrid, ondanks een prachtig doelpunt van Katja Snoeys.
4: De voorzet en dan een schitterend doelpunt, jawel. Oh, wat een geweldige treffer. Fantastisch. Katja Snoeys, supervolley. Doelpunt van de maand.
2: PSV en Ajax gaan nu naar de tweede voorronde van de Europa Cup. Het weer bewolkt en er trekt wat regen over het land. Later vandaag in het westen en zuiden droog en af en toe zon. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

0: Is dat gewoon een beetje fout?
1: Ja. Donderdag 3 september 2026. Ik zeg goedemorgen allemaal. Met 2 uur lang informatie uit je eigen stad. En heel veel lekkere muziek. Om te beginnen, Sineke, weg uit die sleur.

Sieneke, weg met die sleur. Een hele goede morgen. Het is 3 september, dat heb je al gemerkt. En als je naar buiten kijkt, is het een beetje regenachtig. Maar helemaal niet koud, hè. Die regen die houden we tot 1:10. En vanmiddag gaan we de 23 graden aan tikken. Het is wel onstuimig weer, hoor. Het is een beetje herfstachtig, hè. Maar dat is het de afgelopen tijd sowieso al. Dat weet je wel. We gaan het gewoon allemaal meemaken. Wij vallen nog wel mee qua temperatuur. Zo rond de 23 graden vanmiddag. De rest van Europa zijn ook weer hittegolven met meer dan 40 graden. En soms wel boven de 40. Maar dat is dan een eindweg gewoon. We houden gewoon bij Utrecht zo tegen de 23 graden. Want er is ook een hoop verkeerde nieuws. Er is een ongeval geweest. En het is niet mogelijk om vanaf de A12 vanuit Arnhem de verbindingsweg richting Hilversum, de A27, te gebruiken. En dat betekent een heleboel ellende op de weg. Gisteren was er niks aan de hand, hè. En vandaag is het dus hartstikke druk. Nou, daar komen ze, hoor. Ik begin met de A2, dat wel. 3 kilometer file op weg naar Utrecht tussen Eveningen. Afrit Eveningen en Knooppunt Eveningen staat dus de 3 kilometer file. Dan gaan we naar de A12, wat ik net noemde. Den Haag richting Utrecht. 8 kilometer file door een politieonderzoek. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer tussen de Meren en Houten. Dan nog steeds tussen Den Haag richting Utrecht. De A12 tussen Woerden en Knooppunt Lunetten. 23 kilometer file. Hou er rekening mee. Arnhem richting Den Haag, A12, die richting 6 kilometer file tussen Driebergen en Houten. En dan gaan we naar A27, Breda richting Utrecht. Daar staat tussen Gorinchem en Lexmond 3 kilometer file. En Gorinchem richting Utrecht op de A27, let op, 22 kilometer file, 2 rijstroken zijn dicht door een politieonderzoek tussen Lexmond en knooppunt Rijnsweerd. A27, Almere richting Gorinchem, andere kant op tussen Bilthoven en knooppunt Rijnsweerd, 5 kilometer file. En tot slot heb ik dan nog de Zuiderse Ring. Maarsen richting Utrecht, 3 kilometer file op dit moment. Dat is vanaf Maarseveen en Utrecht Overvecht. Dus richting het Candyplein op dit moment. Nou, dat zijn ze. Ik hou je op de hoogte van die ellende met dat ongeluk. En hier is Marco Schuitmaker en geld, Loesoe.

niet alles draait om geld. En Loesu, Marco Schuitmaker. Ik ben niet zo goed in de straat. Al ik onthoud het hoort zo goed. Ja, patas. Ik weet dat dat schoenen betekent. Maar voor de rest, ik heb geen idee. Er is wel een nieuwe taal ook ontstaan in Utrecht. Dat is de straattaal. En dat is naast het Utrechtse het tweede dialect van deze stad. Afgesloten delen in landgoed Amelisweert. Die zijn we open dat je het maar even weet. Ik denk, ik vertel het je toch nog maar even. De droge bomen zijn inmiddels gecontroleerd en de gebieden zijn weer veilig gemaakt voor de bezoekers. Je mocht er niet in, sommige delen. Het Kokkenbos en het Trapeziumbos waren tijdelijk afgesloten door de gemeente. Ik wist niet dat het zo heet, joh. Door de droogte waren de takken afgebroken van hele grote oude beuken. En het was voor de gemeente aanleiding om direct maatregelen te nemen. Want ja, als je zo'n tak op je hersens krijgt, je wil het niet weten, hoor. Afsluiting was alleen voor de delen waar een groter risico op afbrekende takken was. En andere delen van het bos bleef gewoon toegankelijk. Goed Utrechts woord, hè, takken. Takken die breken af door de langdurige droogte die we de afgelopen maanden hebben gehad. En volgens de gemeente gebeurt dat vooral in de bosrijke gebieden zoals Amelisweert, waar veel oude beuken staan. En op veel locaties waar die beuken staan, onderzoekt de gemeente met regelmaat hoe het staat met de veiligheid van de bomen. En waar nodig wordt een actie ondernomen. In dit geval was dat op Amelisweert gebeurd. Maar je kunt gewoon weer daar lopen. En dat is hartstikke lekker. Als je van het bos houdt tenminste. Is een Suzanne Vree, ken je dat gevoel? Gewoon de boslucht. Ja, ik ken dat wel. Ik vind dat lekker, eerlijk gezegd. Doet niet veel in bossen lopen, maar als ik het doe, vind ik dat lekker en leuk.

Loco hier bij je, Bingo FM. Ik heb het een beetje laten liggen, maar ik ga het er toch nog even over hebben. Fatima is geslaagd. Ze is 61 en ze heeft 20 jaar lessen en missen zoveel examens. Eindelijk een rijbewijs. En Fatima die wilde eigenlijk al een rijbewijs halen toen ze een jaar of 37 was. Volgens mij op het blote hoofd. En dat was maar wat, want ze dacht bij zichzelf, dat is wel handig. Ik had 4 kleine kinderen, zegt Fatima. Ze is nu 61. Dus het was gewoon handig voor me, voor het ophalen wegbrengen van de kinderen en ook om boodschappen te doen. En ze wilde gewoon dat rijbewijs halen. Nou, dat heeft van allerlei redenen gehad dat ze zo vaak gezakt is. De rijschool ging ook failliet, haar geld was ze kwijt. Maar na zoveel jaar is ze op en af wezen auto rijden. En af en toe deed ze examen. En 21 pogingen mislukte. En de 22e keer is het eindelijk gelukt. En dat is toch eigenlijk wel heel bijzonder. Heel bijzonder. Ze zegt, ik geloof het nog niet. Maar de reden dat ze het nu heeft gehaald is dat ze automaatje is gaan rijden. En dat heeft ze op aanraden van haar kinderen gedaan. En dat is ook wel natuurlijk een andere manier van rijden. Mijn moeder reed semi-automaat. Die heeft ook een rijbewijs op latere leeftijd gehaald. Ik ben in Amerika geweest in de jaren 90. Toen dacht ik, heerlijk zo'n automaatje. Wat zit ik toch te schakelen mee? Schakelen was vroeger niet zo. Ja, schakelen. Ja, als je auto rijdt, moet je kunnen schakelen. Dat is ook wel heel handig hoor. Want dat verleer je nooit meer. Maar automaatrijden is hartstikke lekker. En Fatima doet dat dus nu. En dat mag ze dus officieel doen met haar roze papiertje. En Fatima zegt, toen ik het kreeg... En toen ik het verhaal kreeg te horen dat ik was geslaagd... kon ik het gewoon niet geloven. En nog steeds niet. Ze had gewoon niet door dat de examinator haar feliciteerde. Ze had echt zoiets van, nou, ik ben weer gezakt waarschijnlijk. Nee, Fatima is geslaagd. Ze staat met foto en haar autootje in het AD van deze week. En ik moet dat toch wel vreselijk om grinniken. Ja, ik heb zelf ook een heleboel pogingen moeten doen voordat ik mijn rijbewijs had. Maar Fatima, die haalde haar theorieën altijd wel. Alleen zo bloedzenuwachtig dat ze echt misselijk werd als ze het CBR-gebouw zag om examen te doen. Nou, Fatima, dat hoeft niet meer. Ik wens je veel succes met het rijden in Utrecht met je auto. Ik vind het zo leuk. Ik vind het zo'n grappig verhaal. Ik denk, ik vertel het nog even. Hier is Benny Nijman.

mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer meer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu

0: Niets is alleen.
1: Ja, Sherry en niets is alleen. Misschien moet het nog allemaal indalen in Nederland. Misschien is het alweer afgelopen met de poging tot een hitje van Sherry en met dit liedje. Nou, een bingo schijf, hè. En wat een leuke nummer is het. Het blijft nog steeds echt gewoon een hartstikke vrolijk liedje. Dirkie Meeldijk uit het Westland. Jou herken ik met gesloten ogen. Daarmee gaan we naar het nieuws van 8:30. Ik ben zo bij terug met een klassieker van Dimitri van Toren. Wie? Dimitri van Toren. Hey, kom aan. Ach, die ken je wel. Tot zo.
2: S'avonds liep ik door de straten.
1: Nou, ik zou naar binnen gaan, Dirk.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemorgen. De gemeente Utrecht waarschuwt voor kentekendiefstal bij station Overvecht. Op de parkeerplaats worden geregeld nummerborden gestolen. Zet je kentekenplaat goed vast en doe na diefstal meteen aangifte, zegt de gemeente. Die waarschuwt automobilisten onder meer met matrixborden. De gemeente Utrecht houdt het handje op in Den Haag voor extra geld voor koelere klaslokalen. Er is geen geld om scholen te beschermen tegen de hitte. Het is de gemeente niet duidelijk om hoeveel scholen het gaat. Wel dat de komende jaren bijna 100 gerenoveerd moeten worden of naar nieuwbouw moeten verhuizen. Erfpacht in Utrecht wordt nog 1 keer opnieuw vastgesteld. Volgens de gemeente stijgt de jaarlijkse rekening voor erfpacht voor ruim 1 op de 10 gevallen met meer dan de helft. Weinig bewoners zullen daardoor in de financiële problemen komen, verwacht het stadsbestuur. Dat wil de erfpacht vanaf nu met rust laten en jaarlijks indexeren, zodat iedereen weet waar die aan toe is. En in Utrecht brengt meester Jules kinderen uit het speciaal onderwijs naar huis. En onderweg dan praat hij met ze over wat hen bezighoudt. Die gesprekken die worden dan opgenomen en op YouTube gezet. En die gesprekken in de auto zijn belangrijk, zegt de meester.
2: Echt aandacht vragen voor de doelgroep die misschien een beetje vergeten wordt. Of misschien een beetje stigma op rust van het probleemkind. En de podcast is echt voor bedoeld om te laten zien van die problemen liggen niet, die ontstaan niet door het kind.
1: Ja, die gesprekken die gaan dan zo.
3: Wat was jouw rol in die ruzies dan? Was je boos?
4: Gewoon niet luisteren. En ook gewoon omdat ze een ruzie maken, probeer ik dat te stoppen.
1: Het is allemaal te vinden op YouTube. De dag begint eerst bewolkt en kans op een klein beetje nattigheid. Vanmiddag droog en maximaal 23 graden.
0: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Ik heb eens een beetje zitten zoeken op Dimitri van Toren en collega's en vrienden van hem. Die vonden me eigenlijk een beetje wereldvreemd. Hij zat ooit in een bandje met vader Abraham, wist je dat? Dimitri van Toren, hey, kom aan, blijf niet slaan. Een heetje wat hij had. En hij is vooral heel erg een hippie muzikant geweest in die tijd. Dat was een bepaald slag mensen die Bob Dylan heel erg goed vonden en dat soort artiesten. Dat maakt helemaal niks uit, want Adele heeft ook een liedje van Bob Dylan opgenomen. En Dimitri van Toren kon lekker componeren, maar hij wilde niks. Hij had geen ambities en hij zat vooral in de nacht muziek te maken. En overdag, dat vond hij eigenlijk met niks. Nou, uiteindelijk, toen ik hem een beetje probeerde op te sporen, toen overleed hij. Ja, dat gebeurt. Mensen doen dat. Dimitri van Toren, wat er voor de rest nog van hem rest, is bijvoorbeeld een liedje. Er staren steeds meer mensen naar de hemel. Dat is ook zo'n nummer wat heel bijzonder was, maar wat weinig gedraaid is. Ik zal het een keer op de zondagavond een keertje aan je laten horen. Het zijn van die liedjes die een beetje vergeten zijn. Net zo goed als Dimitri van Toren. Maar dit soort liedjes die blijven natuurlijk in het DNA van Nederland zitten. Hey, kom aan, blijf niet staan. Hij vond het zelf allemaal niet zo interessant. Hij was zelf meer van, laat maar waaien en maakt mij niet uit. Doet me helemaal niks, al die bekendheid. Zo man, ik heb M.A.S.S. voor je hartenbreker. Ik heb Dave Dekker, nieuw liedje, Papa's Geldmaak. Begin met Roxy Dekker en de Satisfyer. Van Dimitri van Toren naar dit ding.

Roxy Dekker, je bent met Satisfyer, hoorde je hier bij Bingo FM. En ja, er is een enorme ongeluk gebeurd. Daarom enorm veel files. A12, A27, daar is een hoop te doen. Maar ook op de A2 in één keer. Het is druk vanochtend. En komt het nou door dat er wat regen valt? Ik weet het eigenlijk niet. We gaan eens even kijken. A2 Zethoogenbosch richting Utrecht. 13 kilometer file tussen afrit Geldermalsen en Vianen. En dan ook de A2 Utrecht richting Amsterdam. 12 kilometer file. Bij Breukelen begint dat tot en met de knooppunt Amstel als je richting Amsterdam wil rijden. De A2 Amsterdam richting Utrecht, 3 kilometer file tussen Maarsen en de Leidse Rijn Tunnel. Dan, ik heb het over dat ongeluk. Op de A12 Den Haag richting Utrecht zorgt dat voor 7 kilometer file tussen de Meren en Houten. De langste die staat op de A12 Den Haag richting Utrecht. 30 kilometer file door de politieonderzoek tussen Nieuwebrug en knooppunt Lunet. En dan de A27 Breda richting Utrecht. 4 kilometer file tussen Gorinchem en Lexmond en de A27 Gorinchem richting Utrecht. 21 kilometer file, 2 rijstroken zijn dicht door dat politieonderzoek tussen Lexmond en knooppunt Rijnsweert naar de A28 richting Amersfoort. Hou daar rekening mee. A27 Almere richting Gorinchem, dat is de andere kant op, via Overvecht, 7 kilometer file tussen Hilversum en knooppunt Rijnsweert. En dan heb ik nog de A28. Ook die is er vandaag bij. 3 kilometer file, ik zeg altijd maar in de bocht, van afrit Den Dolder tot en met Utrecht. En dat zijn een heleboel files. Ja, een heleboel binnenwegen beginnen nu ook vol te lopen. Rond Woerden richting Utrecht en Schoonhoven richting Utrecht. Hou daar rekening mee. Het is allemaal hartstikke druk. Gouden richting de Meren. Ook daar loopt het vol. Nou, hou rekeningen mee dat je die binnenwegen niet kunt gebruiken. In ieder geval. De A12, dat is een mededeling. Utrecht richting Den Haag bij knooppunt Lunetten. Richting Hilversum is er ook politieonderzoek. De verbindingsweg is dicht. Verkeer wordt aangeraden te keren bij de volgende afrit richting Hooggraven. Nou, dat zijn zo'n beetje de files op dit moment. Het zijn er heel wat, hè. Kijk een beetje uit. Je komt vanzelf op je bestemming als je maar rustig aan doet. Hier is Dave Dekker, Papa's Geld, nieuwe single.

0: spreek ik die van jou.
1: Hartenbreker Emma Heesters hier bij Bingo FM. Het politieke seizoen is weer begonnen deze week landelijk. Ik heb het wolvendebat zitten te bekijken. Je weet wat ik gezegd heb over wolven 5 jaar geleden op deze zender. Nou, die komen ook heel snel naar Utrecht. Dat blijkt nu zo te zijn. En ze rukken steeds verder op. En er wordt heel druk over gediscussieerd. Bizar om dat allemaal te zien. Utrecht heeft ook te maken met het nieuwe politieke seizoen. En er zijn nogal wat dingen aan de hand. Hè, natuurlijk, je hebt van de week gehoord over die knip op de Catharijnen Singel. Gaat die nou wel of niet de 21 september komen? Ben benieuwd. Maar er worden 5 hoofdzaken uitgehaald uit wat de gemeente Utrecht echt aan hoofdpijndossiers heeft, zoals dat altijd zo mooi heet. Komen er nou wel of geen 25.000 woningen in Polderijnenburg? Want ja, weet je, het is allemaal wel gepland. Maar het Rijk heeft gewoon gezegd, er is geen geld voor de tramlijn. We moeten het gewone verkeer en de verkeersaderen onderhouden. En er is geen geld voor de tramlijn. Nou, ik ben heel erg benieuwd. Komt dat er nou wel daar in die polder? De rellende jongeren in Overvecht en Kanaalland en andere onveiligheid. Nou, van de week nog in Hooggraven weer 2 auto's in het fik gestoken. Hoe dat allemaal zit. Daar gaat ook nog een heleboel over gepraat worden. Over veiligheid gesproken. Het stationsgebied, het Bollendak, de Van Suipensteinkade, de Lombok Oosten. Je kent het allemaal wel. Die hebben echt heel erg te lijden onder dakloze verslaafden en bedelaars. Dan sekswerk. Hoort dat bij de groeiende stad? En hoe dan? Je weet het, hè, in Paardenveld is er van alles en nog wat gepland. En nou ja, ben toch heel erg benieuwd of dat ook allemaal doorgaat. Want dat geld is ook gewoon op. Hè. Moeten pijnlijke keuzes gemaakt worden door de financiële situatie. Want de politiek in Utrecht die buigt zich over het huishoudboekje van de gemeente voor volgend jaar. Nou, ik ben benieuwd wat er uitkomt. En waarschijnlijk wordt de OZB, belasting voor huiseigenaren zoals ik, ook weer enorm omhoog gedonderd. En ook voor bedrijven. En dat is toch wel een ding, hoor. Hoe lang kun je dat volhouden? Nou ja. Over 1,5 weken debatteren trouwens de partijen over de op handen zijnde invoering van betaald parkeren in Zuilen en Lunetten. Ook dat nog eens een keer, mensen. Maar ja, nog eentje die zal ik dan noemen. Hoofdpijndossier. Het heeft een keurige naam. Netcongestie betekent gewoon stroomtekort. Utrecht wordt keihard geraakt door de aansluitstop op het volle stroomnet. En de netuitbreiding, dat is een zaak van de netbeheerders, het Rijk en de provincie. Maar hoe dat nou verder moet met de bouw- en energieprojecten in de stad Utrecht. Daar moet een uitrol komen van laadpalen en 1000 extra transformatorhuisjes. En ja, dat moet dan weer aan het gemeentebestuur voorgelegd worden. Ik ben toch heel erg benieuwd. We gaan een bijzonder jaar tegemoet, kan ik je wel voorspellen. We gaan het allemaal wel merken. En bingo is er gewoon bij. En houd je ervan op de hoogte. Hier is Cadans over Utrecht gesproken. Uit Utrecht. Dagen dat ik je vergeet. Van heel lang geleden, hoor.

De bankzitters en Boevenpad, eerlijk zeggen, heb jij wel eens wat gejat? Ja. Ik zal maar niks zeggen, maar ik neem aan van wel. Dan was je op het Boevenpad. Mensen, als je naar buiten kijkt, heb je een beetje de vakantieblouse, denk ik. Ach ja.

0: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
1: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
2: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Politie en justitie waarschuwen voor nog grotere cyberaanvallen door AI. Criminelen kunnen nog sneller organisaties hacken, data stelen en phishingmails sturen. Politie en justitie zien een nieuwe generatie jonge westerse cybercriminelen opkomen die zich hiermee bezighoudt. Nederland gaat Libanon helpen in een onderzoek naar mogelijke schendingen van het internationaal recht door Israël en Hezbollah. Dat zegt minister Sjoerdsma, die op werkbezoek is in het land. Hulpverleners en journalisten zijn geregeld slachtoffer bij aanvallen in Libanon, zegt hij.
4: Het is essentieel dat dit gebeurt, want burgers, ziekenhuizen, scholen, hulpverleners, journalisten mogen geen doelwit zijn. En daarover is het humanitair oorlogsrecht kristalhelder. Maar het moet wel goed gebeuren, want als je dat niet goed vastlegt, dan zijn we eigenlijk weer terug op plek nul.
3: Nederland draagt 1,2 miljoen euro bij voor het onderzoek. Behandelingen om jongeren uit de criminaliteit te helpen zijn veel meer gericht op jongens dan op meisjes. Dat kan op langere termijn schadelijk zijn voor jonge vrouwen, zeggen onderzoekers. Die pleiten voor meer specifieke behandelingen voor jonge meiden. Zij belanden vaak om andere redenen in de criminaliteit. Op de A9 tussen Velsen en Beverwijk liepen gisteravond paarden op de snelweg. Het ging om een groep van 12 paarden die waren ontsnapt uit een weiland in de buurt. Deze journalist van NH Nieuws reed op de A9 toen het gebeurde.
5: Niet vermoedend keek ik uit het raam en tot mijn schrik stonden er ineens een hoop paarden voor mijn auto. Ik moest in de ankers, ik was niet de enige, alle automobilisten. En ik schrok me dood, maar ik kwam gelukkig met de schrik vrij en de paarden gelukkig ook.
3: Na een uur wisten de politie en Rijkswaterstaat de dieren van de snelweg te krijgen. Er zijn geen ongelukken gebeurd. Het weer bewolkt en er trekt lichte regen over het land. Later vandaag in het westen en zuiden droog en af en toe wat zon. Het wordt een graad of 22. Morgen meer regen en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
6: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Davine Michel, Marco Borsato en Armin van Buuren deed de muziek. Hoe het danst, een tweede uur, daar gaan we aan beginnen, mensen. Met nog wat informatie uit je eigen stad en een hele race van lekkere muziek.

Marten Moreiro, jij zit in mijn hart. Waar, nou ja, eens even kijken wat er allemaal gebeurt op de weg. Het was hartstikke druk en nu ook nog steeds. A2 Utrecht richting Amsterdam. 6 kilometer file tussen Breukelen en Amsterdam Zuidoost. Dan gaan we naar de A2 terug. Amsterdam richting Utrecht. 2 kilometer file tussen Maarsen en de Leidse Rijn Tunnel. En Utrecht richting Arnhem, de A12. Daar is van alles en nog wat aan de hand geweest. 2 kilometer file tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunetten. Enorm ongeluk gebeurd. A12, A27, hoop te doen. Dus politieonderzoek. En door dat politieonderzoek staat onder andere op de A12 Den Haag richting Utrecht, dus 7 kilometer file tussen de Meren en Houten. En tussen Nieuwebrug en knooppunt Lunetten bijna 40 kilometer file op de A12. Houd er rekening mee, Den Haag richting Utrecht, door het politieonderzoek. Dan op de A12 Arnhem richting Den Haag, 5 kilometer file tussen Driebergen en knooppunt Lunetten. A27 heeft dat ook consequenties voor. Breda richting Utrecht, 3 kilometer file tussen Gorkum en Lexmond. En er staat tussen Lexmond en knooppunt Rijnsweerd naar de richting Amersfoort 11 kilometer file door een politieonderzoek. 2 rijstroken zijn nog steeds dicht. Dan de A27 andere kant op. Tussen Hilversum en knooppunt Lunetten 10 kilometer file. Het is echt druk vandaag. En op verschillende binnenwegen proberen mensen de A12 en de A27 te omzeilen. Doe het niet, want het levert je niks op. Kom je ook vast te staan. Echt waar. De Zuiderse Ring, Maarsen richting Utrecht noem ik tot slot. Tenslotte 3 kilometer file, stilstaand verkeer. Tussen Maarsen Dorp, dat is deze keer de andere kant op, richting het Gandhiplein, richting Utrecht Overvecht. En dan noem ik er nog één, de N411, 2 kilometer file, Bunnik richting Utrecht. Tussen Bunnik en Utrecht, die aantallen files. Dat zijn ze op dit moment. Het is druk, hou alle apps een beetje in de gaten. En na het nieuws van 9:30 hoor je ook nog meer hoe het is met de situatie.

Trieste en zit in mijn hoofd. Het is weer zover, de vakantie is afgelopen. En na de kerst en oud en nieuw. En de zomervakantie denken een heleboel mensen bij zichzelf. Wat moet ik met dat mokkelen? Wat moet ik met die kerel? Het is september, dus het jaarlijkse scheidingsseizoen is weer aangebroken. Niet elke relatie overleeft de zomervakantie. Vaak zijn mensen elkaar zo zat dat ze naar de vakantie, grote vakantie, zoals dat ze mooi heet. En na de kerstdagen bij zichzelf denken, we gaan scheiden. Nou, er gaan steeds minder inwoners scheiden in Utrecht. Dat blijkt uit cijfers waar in 2018 nog 1009 inwoners uit elkaar gingen. Waren dat er vorig jaar nog maar 899 landelijk. Dat het aantal scheidingen nog harder. Oh, het is wel heel opmerkelijk eigenlijk, hè? En heel bijzonder. Dit gaat trouwens over de cijfers van de hele provincie Utrecht. En niet alleen in Utrecht. Maar op dit moment wonen in Utrecht ongeveer 21.862 gescheiden mensen. Inclusief mensen van wie het geregistreerd partnerschap strandde. En de jongste gescheiden inwoner was begin dit jaar 20 jaar oud. De oudste inwoner is de 100 al gepasseerd. Dat is toch echt, echt geweldig. En nou ja, goed. Bijzonder dat je gaat scheiden als je boven de 100 bent. Ik kan me toch bijna niet voorstellen, joh, dat zo is. Dat zal toch wel niet. Dat denk ik niet. Nou ja, goed. Als ik het vergelijk met andere steden, is Utrecht toch redelijk mild. En ik ben benieuwd, hoor. Er is een trend. Steeds meer 60-plussers zetten op latere leeftijd echt nog een punt achter hun huwelijk. En dat is toch wel heel bijzonder. Vaak zijn het mensen die elkaar al heel lang kwijt zijn. En als broer en zus samenwonen. En dan op een gegeven moment denken, weet je wat, laat maar zitten. Ja, dat kan gebeuren. Kinderen zijn het huis uit. Dan zit je samen. En dan, dan deel je bijna niks. Ja, het kan gebeuren natuurlijk. Het is wat. Ik ben voor de lol een keer getrouwd met mijn collega Rob Stenders. En ik heb altijd gezegd, ik ga niet trouwen. Want het is iets van het verleden. Vroeger was dat in mijn ogen een hele goede overeenkomst voor mensen om te overleven. Maar tegenwoordig is het helemaal niet meer nodig. Maar ja, mensen doen het nog. En dan zit je toch aan elkaar vast op de een of andere manier. Maar goed. Maar dat is mijn mening dan. Nee, als je nog gaat trouwen en je hebt plannen, doe het vooral, hoor. Laat Fred maar een eind uit zijn nek lullen. Want als je het leuk vindt, dan moet je dat gewoon doen. Zo zit de wereld ook in elkaar. Ik ben trouwens gescheiden van mijn vriend Rob Stenders. Het was toen nog een geregistreerd partnerschap op Valentijnsdag. Maar dat is een heel ander verhaal. Lang geleden. Geen grap. Hier is Roxy Dekker en Bare Minimum.

leuk liedje hoor. Een mini aan John West. Mijn vriend Kevin, die straks tussen 4 en 6 weer te horen is. Die zei al nou, 2 weken geleden. Ja, die plaat moeten we gaan draaien hoor. Ik heb stukjes gehoord. Want op TikTok was het al een beetje gaan verspreiden. En het is ook heel leuk. Een leuk nummer. Nu mini aan John West. Nog een dag de bingo schijf. Morgen dan hoor je wie of wat de nieuwe bingo schijf in handen heeft. Dieve Zooi op straat. Het is een dingetje. En je hebt een beroepszeiker. Kees van Oosten, die schrijft op nieuws030.nl. Maar Kees heeft vaak gelijk ook in sommige dingen. Op de Daalstraat, bij het begin van de straatweg, aan deze kant. Tenminste, als je van het centrum komt, richting Zuilen. Staan al 5 jaar tijdelijke bovengrondse vuilcontainers. Die zijn er neergezet nadat de Raad van State een streep had gezet. Door het plan voor een ondergrondse vuilcontainer tegenover de Beverstraat. Dat is 5 jaar geleden. Nou, die bovengrondse containers, zegt Kees, die zijn hartstikke moeilijk te bedienen. Want je moet die zware klep omhoog tillen. En dan moet je ook nog een vuilniszak met de andere hand erin kiepen. En dat is voor mensen die niet zo sterk zijn. Gewoon echt heel ingewikkeld. En daarbij komt dat het handvat niet aan de zijkant zit, maar in het midden. En elke keer dat ik er een vuilniszak in doe, zegt Kees, verbaas me weer hoe iemand zo'n onhandelbare container kan bedenken. En hoe de gemeente zo'n onhandelbare container kan huren. Ook al is het voor tijdelijk gebruik. Nou, je ziet allemaal rotzooi en troep inderdaad bij die containers. Nou, is dat een ding wat niet alleen bij de Beverstraat, de Daalstraat aan de hand is. Ik zag ook vrienden van mij die op de Facebook de containers laten zien die op de Mariaplaats staan. Elke keer wordt er pleurenzooi neergezet. En van de week had een van die mensen gebeld. Dat werd inderdaad weggehaald door de gemeente. Maar een dag later stond het weer vol met allemaal rotzooi. En mensen pleuren gewoon alles op straat. Terwijl je ook gewoon graf vuil even kunt bellen. Maar goed, dat schijnt te veel moeite te zijn. Dat wordt nog wat hoor. En we gaan dat weer extra merken. Want mensen zijn allemaal weer terug van vakantie. Pleuren gewoon dat soortje op straat. Ja, en dan wordt het allemaal leeggetrokken. En wat trekt het aan? Ratten en ongedierte. Dat weet je natuurlijk wel. Nou ja, ik ben heel erg benieuwd wat ermee gaat gebeuren. En er wordt over die containers waar ik het net over had gezegd door de gemeente. Ja, het is tijdelijk die bovengrondse container. En is afhankelijk van de procedures van de installatie van ondergrondse containers. En we kunnen geen tijdelijke kostenefficiënte oplossing bieden voor het gestelde probleem. Nou, daar moet je maar mee doen. Maar stel dat je zo'n container voor je neus hebt, dan ben je er lekker mee. Dat wordt helemaal volgepleurd met meuk. En dat is dan wel echt een groot probleem, hoor. Dus niet alleen in Utrecht, dus door het hele land, maar je ziet het wel door de hele stad en het is toch echt goor. En ja, zelfs worden de dingen opengetrokken, ook voor blikjes natuurlijk. Dus krijg je allemaal zooi op straat. Ik ben benieuwd hoe jij daar tegenaan kijkt en hoe je dat zou kunnen oplossen eventueel. Op nieuws030.nl staat het hele verhaal van Kees, die zich daar druk over maakt. Maar het is een probleem wat over de hele stad speelt. Hier is Clouseau. Wat waren ze leuk en wat zijn ze leuk in de beste zangers. En dit liedje Anne is door Busy ondeugende gemaakt. Heel grappig. En daar moesten ze allemaal om lachen bij de beste zangers. En de heren van Clouseau moesten nog wel het hardste lachen. Anne in de originele versie.

0: iemand is van niemand. We zijn vrij mensen. Wesley Blonkhorst die zingt Als ik jou zie. Daarmee gaan we dus van 9:30 weer een verkeer en dan ben ik weer bij je terug. Tot zo.
1: De winter maakte me moe.
0: Ja.
1: Ik was aan warmte toe.
0: Hé?
1: De regen en de kou dreven al mijn gevoelens steeds verder van jou.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedemorgen. De gemeente Utrecht waarschuwt voor kentekendiefstal bij station Overvecht. Op de parkeerplaats worden geregeld nummerborden gestolen. Zet je kentekenplaat goed vast en doe na diefstal meteen aangifte, zegt de gemeente. Die waarschuwt automobilisten onder meer met matrixborden. De gemeente Utrecht houdt het handje op in Den Haag voor extra geld voor koelere klaslokalen. Er is geen geld om scholen te beschermen tegen de hitte. Het is de gemeente niet duidelijk om hoeveel scholen het gaat. Wel dat de komende jaren bijna 100 gerenoveerd moeten worden of naar nieuwbouw moeten verhuizen. In Amsterdam is gisteravond de tv-serie over Marco van Basten in première gegaan. Utrechter en een van de Nederlands grootste voetballers aller tijden.
2: Ik ben opgegroeid met voetbal op televisie, AS kijken, Europa Cup wint, Feyenoord die Europa Cup wint, et cetera. En je hoopt eigenlijk natuurlijk ook nu de jeugd te pakken om te kijken van nou, misschien vinden zij het interessant, hoe gaat dat in zo'n leven als voetballer.
1: Bij de première waren ook zijn voetbalvrienden van AC Milan erbij, Ruud Gullit en Frank Rijkaard. En in Utrecht brengt meester Jules kinderen uit het speciaal onderwijs naar huis. En onderweg dan praat hij met ze over wat hen bezighoudt. Die gesprekken die worden dan opgenomen en op YouTube gezet. En die gesprekken in de auto zijn belangrijk, zegt de meester.
3: Echt aandacht vragen voor de doelgroep die ja, misschien een beetje vergeten wordt. Of aan misschien een beetje stigma op rust van het probleemkind. En de podcast is echt voor bedoeld om te laten zien van joh, die problemen liggen niet, die ontstaan niet door het kind.
1: Ja, die gesprekken die gaan dan zo.
4: Wat was jouw rol in die ruzies dan? Was je boos?
5: Ja, gewoon niet luisteren. En ook gewoon omdat ze hun ruzie maken, probeer ik dat te stoppen.
1: Het is allemaal te vinden op YouTube. De dag begint eerst bewolkt en kans op een klein beetje nattigheid. Vanmiddag droog en maximaal 23 graden.
0: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

horen toevallig van mijn achterneefje dat zijn vriendin, Rolf Sanchez, hoorde je in Vianen heeft gewoond. Mas. Zo zien we weer. Wereld is kleiner wat dat betreft. Even kijken naar de situatie op de weg. Laten we dat eens even met z'n allen gaan doen. Maar behalve dat heb ik natuurlijk ook het weer. Want als je naar buiten kijkt, het is een beetje takkenweer. Zo tegen 10 en 11 gaat het wat droger worden. En richting 12 uur dan krijg je weer regen. Het blijft een beetje dit weer. Morgen hebben we dat ook. Ik kan het niet leuker maken. Dus laten we er gewoon een mooie dag van maken. Koud is het niet, hè? Het kan wel 23 graden worden vandaag. Moet je nagaan. Even kijken naar de files. Het was een enorme ellende op de A12 en de A27. Nog steeds zat er een heleboel file. Ja, er is echt wel wat aan de hand. Er is zelfs een live blog, want er zijn files bij Utrecht en vertraging. En dat komt door een politieonderzoek bij knooppunt Lunetten. Bij knooppunt Oude Rijn staan twee pechgevallen die ook bijdragen aan de filestand. En dat is dus de reden dat er zoveel verkeer is. Ik begin met de A2. ‘s-Hertogenbosch richting Utrecht tot en met Eveningen kom je 12 kilometer file tegen. Dan de A12 en de A27. Nou, Den Haag richting Utrecht, door ongeluk, de weg is wel weer vrij. Tussen Nieuwebrug en Houten staat nog steeds 32 kilometer file. Dan de A27, Breda richting Utrecht, 4 kilometer file tussen Gorinchem en Lexmond. En tussen Lexmond en Knooppunt Lunetten staat 13 kilometer file. Door ongeluk, ook daar is de weg vrij op diezelfde A27. De andere kant op de A27, Almere richting Gorinchem, 9 kilometer file tussen Hilversum en Knooppunt Lunetten. En dat zijn de belangrijkste files die ik je moet melden. Op de binnenwegen rondom de A12, A27 is het ook wat drukker. Met de N230, de Zuiderse Ring noem ik nog. 4 kilometer file tussen Maarsendorp en Utrecht Overvecht. Dus dat is richting het Kandieplein. Dat zijn op dit moment de files. Het weer is wat het is. We gaan er gewoon een mooie dag van maken. Hè? Met Samuel Welt en Russo. Wat een plaat. Boom. Tinto de Verano, Joey Nicolai. Ik begin met Maan. Ik wil gewoon een beetje leven. Ik wil gewoon.

0: ai, ai, ai.
1: Joey Nicolai hoor je en Tinto de Vrano. Aankomende zaterdag dan zijn er open voedselbosdagen. En een voedselbos, ja, dat is een slim ontworpen natuurlijk systeem. Vol eetbare planten, struiken en bomen. Je zou het niet zo 1, 2, 3 zeggen, wij herkennen dat niet zo. Maar het is wel degelijk allemaal te eten in die struiken en die bomen en die knollen. Want alles groeit in lagen, wortels onder de grond, bessenstruiken in het midden, fruit- en notenbomen erboven. En de planten die versterken elkaar, trekken nuttig insecten aan, hou de plaag op afstand. Nou, je zult begrijpen dat er geen gif wordt gespoten in die voedseldagen. Het resultaat, dat is een divers en zelfvoorzienend bos dat elk jaar voedsel oplevert, zoals frambozen en walnoten en pruimen tot eetbare bloemen. En het is overduidelijk bedoeld voor mensen en dier. Daar komt het echt op neer, hoor. De landelijke voedselbosdag die wordt dit jaar officieel geopend bij Voedselbos Amersfoort. Daar kun je mee wandelen. Nou, dat is op zich nog wel vlakbij. Om 9:15 is dat aankomende zaterdag. Je kunt het allemaal vinden op www.nmu.nl en dan Voedselbossendag. Ik heb al een beetje wat bekeken. Je kunt naar Utrecht, naar de Voedselbos Stadstuin Kanaalweg. Daar kun je in Utrecht meedoen. In Soest kun je terecht. En je kunt ook naar Voedselbos Rijnvliet. Dat is een bos wat draait om voedsel voor mens en dier. Ja, het klinkt allemaal heel idealistisch. Dat is het ook wel een beetje. Aan de andere kant, het is misschien wel het begin van een nieuwe vorm van landbouwen. Het is dan wel niet zo enorm groot opgezet. Maar het is wel al een hele tijd aan de gang. En mensen proberen daar zo goed mogelijk met de natuur om te gaan. Luister maar wat er allemaal te doen is. Onder andere aankomende zaterdag.
2: Ik denk dat dit allemaal helpt ook. Dat mensen het kunnen zien, dat mensen het kunnen proeven. Dat je kan kijken, wat kan je ermee? Dat helpt allemaal in... Ja. Om er een concreter beeld bij te krijgen.
1: Ja, nou ja, ik had hem even stopgezet. Maar deze dame is er hartstikke blij mee. En die heeft een mandje bij zich met allerlei dingen die je niet zo 1, 2, 3... tenminste, ik niet herken als voedsel. Maar wat het wel degelijk is, ja, we zijn wat dat betreft enorm verwend. Je haalt je voedsel bij de supermarkt, maar in de natuur groeit van alles en nog wat. En als je maar weet wat je kunt eten, dan is de natuur natuurlijk een open voedselbos. Want ja, natuur is voedsel. Voedsel voor een groot gedeelte. Maar je moet wel weten wat je eet. Nou, die voedselbossendag, nogmaals, die kun je dus gaan bekijken. Als je op de pagina van Utrecht Bingo FM kijkt, dan zie je daar ook een reclametje over bovenin. En dat is een beetje een ideële reclame, zoals ze dat noemen. Aankomende zaterdag dus, open voedselbossendag. Kijk maar even op de site, daar kun je kijken waar je terecht kunt. En in Amersfoort is de officiële opening. Het is een project van Natuur en Milieu Utrecht, hoor, de federatie daarvan. En daar kun je dat allemaal vinden. De NMU.nl en dan de Voedselbossendag. Nou, als je daarheen gaat, ongelooflijk veel plezier. Misschien mag je ook wel dingen plukken en uit de tuin halen en opeten. Of proeven. En dat is toch hartstikke leuk. Hier is Robin Heerzen en Lindberg.

0: voetbal op in je broekje. Samantha Steenwijk, we zijn twee vrienden. Er staat nog steeds 10 kilometer file A12, Den Haag richting Utrecht. Tussen Woerden en Knooppunt Oude Rijn. De rechterrijstrook is nog steeds dicht. Hou een beetje daar rekening mee. Dit was de ochtendshow. Straks John Schaap, daarna onze Lawrence Henry en de Kevin. Een fijne dag. Ik heb Kees Haak nog.
1: Dan begint mijn bloed te kriebelen.
0: En Willem Arnstein.
1: En mijn benen staan niet stil.
0: Nee, we doen gewoon maar een dansje met de takken weer.
2: Oh, is hier soms een mooi meisje.
0: Of een jochie.
2: Daar even dansen met me weer.
0: Of een tussenvorm. Fijne.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De woning in Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, moet een jaar dicht. Dat heeft de burgemeester besloten. Ook mag een van de bewoners van het pand minimaal 2 weken lang niet in de gemeente komen. Of dat Jan G. van 28 is, werd niet bekendgemaakt. De burgemeester hoopt dat zo de rust terugkeert in het dorp. De nacht van maandag op dinsdag liepen tientallen gemaskerde mannen met wapens door Overasselt. Ze stopten bij de woning en schoten de beveiliger dood. 35 verdachten zijn opgepakt. In de omgeving zijn wapens gevonden. Rusland sluit het Goethe-instituut in Moskou en 2 andere vestigingen van het Duitse Taal- en Cultuurcentrum. Dat gebeurt als reactie op de Duitse maatregel om het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn te sluiten. Duitsland zegt dat Rusland achter de aanslagpoging met een drone zit op het vliegveld van Leipzig en greep daarom in. De Russische minister Lavrov zegt nu dat dat het einde betekent van de Duitse culturele aanwezigheid in Rusland. Het dodelijke slachtoffer van het geweldsincident gisteravond in Hoogeveen is een man van 45 uit Roemenië. De politie heeft 2 verdachten van 43 en 28 aangehouden, ook uit Roemenië. Agenten kwamen aan het begin van de avond af op een melding van een ruzie. Ze vonden een ernstig gewonde man. Hij overleed later aan zijn verwondingen. Volgens de politie lijkt het erop dat hij is doodgestoken, maar dat wordt nog onderzocht. Politie en justitie waarschuwen voor nog grotere cyberaanvallen door AI. Criminelen kunnen nog sneller organisaties hacken, data stelen en phishingmails versturen. Politie en justitie zien een nieuwe generatie jonge westerse cybercriminelen opkomen die zich daarmee bezighoudt. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger met een beetje zon. Het is rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Schaap met John Schaap.

0: 1981 bracht de band Doe Maar deze single uit. Een ska-liedje, zoals we dit omschrijven. Ja, Frits Spits was direct fan van de band. En hij pakte het plaatje op tijdens zijn radioprogramma De Avondspits.
1: Is van mij.
0: Ja, Frits was een bekende DJ en wanneer hij je plaat draaide, ja, kon dat zomaar een hit gaan worden. En dat gebeurde ook. Doe Maar heeft deels hun carrière aan Frits.

Voor het nieuws van 10:30 kan ik er nog één aan je laten horen. En dat is een hit van Nick en Simon, de soldaat. Ja, na het regio nieuws ben ik natuurlijk terug en hoor je mijn stem weer in de Utrechtse eten.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemorgen. De gemeente Utrecht waarschuwt voor kentekendiefstal bij station Overvecht. Op de parkeerplaats worden geregeld nummerborden gestolen. Zet je kentekenplaat goed vast en doe na diefstal meteen aangifte, zegt de gemeente. Die waarschuwt automobilisten onder meer met matrixborden. De gemeente Utrecht houdt het handje op in Den Haag voor extra geld voor koelere klaslokalen. Er is geen geld om scholen te beschermen tegen de hitte. Het is de gemeente niet duidelijk om hoeveel scholen het gaat. Wel dat de komende jaren bijna 100 gerenoveerd moeten worden of naar nieuwbouw moeten verhuizen. In Amsterdam is gisteravond de tv-serie over Marco van Basten in première gegaan. Utrechter en een van de Nederlands grootste voetballers aller tijden.
2: Ik ben opgegroeid met voetbal op televisie, AS kijken, Europa Cup wint, Feyenoord die Europa Cup wint, etc. En je hoopt eigenlijk natuurlijk ook nu de jeugd te pakken om te kijken van nou, misschien vinden zij het interessant, hoe gaat dat in zo'n leven als voetballer.
1: Bij de première waren ook zijn voetbalvrienden van AC Milan erbij, Ruud Gullit en Frank Rijkaard. En je kunt alles onderzoeken tegenwoordig. Zo is er ook onderzoek gedaan naar de blessures in de Eredivisie. Het waren er bijna 4000 in de afgelopen 10 jaar. Van alle clubs staat FC Utrecht op de 6e plek. Gemiddeld is een geblesseerde FC Utrecht ruim een maand uit de running. En dat is 7 dagen korter dan koploper PSV. De dag begint eerst bewolkt en kans op een klein beetje nattigheid. Vanmiddag droog en maximaal 23 graden.
3: Schaap, met John Schaap.

0: komen.
1: Dank je, Begit. En zei Socrates al niet, op ieder potje past een dekseltje. Al verschillen wij nog zoveel, al kunnen wij elkaar amper verstaan. Als wij bij elkaar zijn, dan past zelfs de grootste sleutel in het kleinste slot.

0: ik ben de pier. Jij bent het glas, ik ben het bier. Jij bent de koe, ik ben de stier.
1: Oh, Herman.

0: een feline jacht vind ik trouwens ook weer niet nodig.
1: Waarom niet?
0: Dat is duur.
1: Nou ja, Herman. Zit er meer in een romantisch duet?
0: Nou, ik vind dat toch wel belangrijk.
1: Ja, sorry, maar dit vind ik echt iets voor een tukker om nou over geld te beginnen.
0: Ja, luister, ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven.
1: Nou ja, dit vind ik nou echt belachelijk.
0: Wij zijn het varken.

0: dit liedje is een humoristische cover op de hit van Mireille Mathieu en Patrick Duffy. Zij scoorde internationaal met Together We're Strong. Ja, in Nederland haalden ze de top 10. En toen kwam deze Nederlandse versie. Ja, en Patrick Duffy, ja, die naam zegt je misschien niet zoveel. In de jaren 80 was er een populaire serie, Dallas. In die tijd gebeurde het vaker dat acteurs plaatjes uitbrachten. Frank Stallone maakte Far From Over. Ja, en Bobby Ewing, Patrick Duffy dus uit Dallas, deed dit samen met Mireille Mathieu. In de schatkamer van Bingo FM, daar liggen iets. Ja, en deze die kwam ik tegen. Ik rook hem op afstand. Hier is Herman Havermout. Hallo, ik heeft een nieuwe aftershave.
1: Ik liep laat zomaar in een ware huis. Op de afdeling parfum per abuis. Rond vanuit zo'n gekleurde stand een fel in geur gehulde vent. Hallo, ik heeft een nieuwe aftershave. Hallo, ik heeft een nieuwe aftershave.

pasta. Maar via het voordeelvak kwam hij me na. Hij greep me beet, ik kleurde rood. Hij zei terwijl die me onderspoot: hallo, ik heb de nieuwe aftershave. Hallo, ik heb de nieuwe aftershave. En ik dacht toen...

zelfs van die flesjes gekocht om van die vent af te komen. Ik naar huis, onder de douche, midden in de week. Mijn lucht op en ik naar de disco toe. Daar loopt de type Alain Marleen Monroe. Ik neem mijn lot in eigen hand, loop naar de toe en zeg nonchalant hallo. Ik heeft een nieuwe aftershave. Hallo, ik heeft een nieuwe aftershave.

Lucas. Alsof ik de geest van Elvis Presley was. Uit mijn dak door dit succes gooit ik mijn stem in windkracht 6. Hallo, ik heef de nieuwe aftershave. Hallo, ik heef de nieuwe aftershave.

stil ook stopte de muziek. Nou bleek haar vriend ook onder het publiek. Er daalde een soort van Rambo neer. Die zei, herhaal dat nog een keer. Ik zei, joh, ik zei alleen maar, hallo, ik heb ze niet meer aftershaved. Ik heb niks anders gezegd dan, hallo, ik heb ze niet meer aftershaved. Nou, en om toen even het ijzer te breken, riep ik een rondje voor de hele disco. Maar ja, daar sta je toch niet bij stil dat er op een doordeweekse woensdagavond 867 mensen aanwezig zijn.

het tegenwoordig mogelijk dat mensen zelf vloggen. En ook Danny de Munk laat zien hoe zijn leven is. Van levenslied tot medebod, recht uit de. Ik draai een hit van Acht Duin de Munk voor je.

Nieuwtje, opnieuw op. Een hit van Jasperina de Jong, de Wandelclub. En scoorde hiermee in Nederland een top 10 hit. Dit is Bingo FM, waar we nu met elkaar een heilig moment gaan beleven. En dat doen we samen met...

De cast van de musical Mamma Mia bracht Dancing Queen. Een liedje van de band ABBA, waar de musical Mamma Mia natuurlijk ook om draaide. De musical was echt showtime. Het is vele malen opgevoerd. Ja, showtime is het ook weer naar het NOS Radio Nieuws van 11 uur. En dan hebben we natuurlijk wel weer veel gezelligheid nodig. Ja, ik weet hoe ik dat moet brengen. Dat is mijn kunstje. En na het nieuws heb ik de eerste hit alweer voor je klaarstaan.

0: Ziggo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De woning in Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, moet een jaar lang dicht. Dat heeft de burgemeester besloten. Ook mag een van de bewoners van het pand minimaal 2 weken lang niet in de gemeente komen. Of dat Jan G. van 28 is, is niet bekendgemaakt. De burgemeester hoopt dat zo de rust terugkeert in het dorp. In de nacht van maandag op dinsdag liepen tientallen gemaskerde mannen met wapens door Overasselt. Ze stopten bij de woning en schoten de beveiliger dood. 35 verdachten zijn opgepakt en in de omgeving zijn wapens gevonden. Rusland sluit 3 vestigingen van het Duitse Goethe-instituut in het land. Het is een reactie op het sluiten van het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn door Duitsland. Die maatregelen zijn een vergelding voor de poging tot aanslag vorige maand op de luchthaven van Leipzig. Duitsland zegt dat Rusland daarvoor verantwoordelijk is. In München is gisteravond brand gesticht bij het hoofdkantoor van een defensiebedrijf. Er werden meerdere brandbommen gegooid op een bouwplaats voor het kantoor. De brand werd snel geblust en volgens het bedrijf heeft het pand geen schade opgelopen. Vanwege het incident zijn 2 mensen aangehouden. Een vrouw van 28 en een man van 38, beiden uit Bulgarije. De politie onderzoekt of de aanslag in München een politiek doel had. Bij een geweldsincident in Hoogeveen gisteravond is een Roemeense man van 45 omgekomen. De man werd eerst zwaargewond gevonden door agenten die een melding hadden gekregen van een ruzie. De Roemeen overleed later. De politie heeft 2 andere Roemenen aangehouden als verdachten. Ze zijn 28 en 43 jaar. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger met een beetje zon. Het is rond de 22 graden. Morgen veel regen. Aan de kust gaat het hard tot stormachtig waaien. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Schaap met John Schaap.

0: Martijn erbij vragen.
1: Oké, gaan we. Maar dan doen we het wel met z'n drieën.
0: Ja, oké, als jij begint.
2: Ik ben reeds jarenlang de koster. Ik doe mijn werk met veel plezier. Ik bemoei me nooit met andermansse zaken. En altijd thuis van het handen wier.
0: Zing het dan.
2: Hij leeft circa zijn zeer solide.
1: Kom op, Peter.
3: Zijn gezicht staat altijd in de plooi.
2: Want ik moet toch aan mijn zakkie denken. En aan mijn dagelijkse val.

opening van winkelcentrum Hoogkaterijnen 53 jaar geleden. Ja, en 43 jaar geleden bestond Hoogkaterijnen dus 10 jaar. Dat was op 24 september 1983. En op die dag trad André Hazes op in het winkelhart en zong dit liedje. Het is ook op vinyl uitgebracht.

0: Ziggo FM met het regio nieuws.
1: Goedemorgen. De gemeente Utrecht waarschuwt voor kentekendiefstal bij station Overvecht. Op de parkeerplaats worden geregeld nummerborden gestolen. Zet je kentekenplaat goed vast en doe na diefstal meteen aangifte, zegt de gemeente. Die waarschuwt automobilisten onder meer met matrixborden. De gemeente Utrecht houdt het handje op in Den Haag voor extra geld voor koelere klaslokalen. Er is geen geld om scholen te beschermen tegen de hitte. Het is de gemeente niet duidelijk om hoeveel scholen het gaat. Wel dat de komende jaren bijna 100 gerenoveerd moeten worden of naar nieuwbouw moeten verhuizen. In Amsterdam is gisteravond de tv-serie over Marco van Basten in première gegaan. Utrechter en een van de Nederlands grootste voetballers aller tijden.
2: Ik ben opgegroeid met voetbal op televisie, AS kijken, Europa Cup wint, Feyenoord die Europa Cup wint, et cetera. En je hoopt eigenlijk natuurlijk ook nu de jeugd te pakken om te kijken van nou, misschien vinden zij het interessant, hoe gaat dat in zo'n leven als voetballer.
1: Bij de première waren ook zijn voetbalvrienden van AC Milan erbij, Ruud Gullit en Frank Rijkaard. En je kunt alles onderzoeken tegenwoordig. Zo is er ook onderzoek gedaan naar de blessures in de Eredivisie. Het waren er bijna 4000 in de afgelopen 10 jaar. Van alle clubs staat FC Utrecht op de 6e plek. Gemiddeld is een geblesseerde FC Utrecht ruim een maand uit de running. En dat is 7 dagen korter dan koploper PSV. De dag begint eerst bewolkt en kans op een klein beetje nattigheid. Vanmiddag droog en maximaal 23 graden.
3: Schaap. Met John Schaap.

met Wilbert Pigmans de hit De Toreador scoorde. Ik heb het over opgeblazen. Nam Imca Marina een nieuwe versie op van dit liedje, maar het origineel blijft het allermooiste.

0: Johnny Soldaat, een liedje van Rob de Nijs, waar hij geen hit mee scoorde. Het liedje kreeg zelfs geen notering in de Nederlandse top 40. Maar ik vind het af en toe leuk om deze plaatjes uit de schatkamer te halen, want ze mogen wel gehoord worden.
1: Ik

0: Een mooi liedje van Connie van der Bos. Nou, zeg maar een moment van John. Draaide ik voor je wie luistert naar zijn hart. En jij luistert naar Bingo FM, waar mijn programma erop zit. En ik vaak een mooi liedje draai dat me aanspreekt. Vandaag is dat er een van Mick Harren.
1: Kilometers vielen, heel het land staat op zijn kop. We praten en we praten, maar wie lost het nu eens op?

0: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
1: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
0: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prinsschoonmaakdiensten.nl.
2: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De woning in Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, moet een jaar dicht. Dat heeft de burgemeester besloten. Ook mag een van de bewoners van het pand minimaal 2 weken lang niet in de gemeente komen. Of dat Jan G. van 28 is, is niet bekendgemaakt. De burgemeester hoopt zo dat de rust terugkeert in het dorp. In de nacht van maandag op dinsdag liepen tientallen gemaskerde mannen met wapens door Overasselt. Ze stopten bij de woning en schoten de beveiliger dood. 35 verdachten zijn opgepakt en in de omgeving zijn wapens gevonden. Het OM moet van de rechter de namen bekendmaken van de artsen die om extra onderzoek hadden gevraagd in een euthanasiezaak. De ouders van Milou van 17 willen weten wie die artsen zijn. Het meisje uit Bavel kreeg 3 jaar geleden euthanasie vanwege uitzichtloos en ondraaglijk psychisch lijden. Dat traject verliep volgens de regels. Toch stuurde een groep van 14 artsen het OM een brief om de zaak te onderzoeken, terwijl ze Milou nooit hadden behandeld. De brief lekte uit, waardoor de ouders veel kritiek kregen en werden bedreigd. Rusland sluit 3 vestigingen van het Duitse Goethe-instituut in het land. Het is een reactie op het sluiten van het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn door Duitsland. Die maatregelen zijn een vergelding voor de poging tot aanslag vorige maand op de luchthaven van Leipzig. Duitsland zegt dat Rusland daarvoor verantwoordelijk is. Als eerbetoon aan Lionel Messi worden alle voetbalwedstrijden in Argentinië komend weekend na 10 minuten stilgelegd. Messi maakte deze week bekend dat hij stopt als international. Het grootste gedeelte van zijn carrière voetbalde hij met rug nummer 10. Messi speelde 207 interlands voor Argentinië. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger met een beetje zon bij 22 graden. Morgen veel regen. Aan de kust gaat het hard waaien. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

smarthoogkamer, kroegen in de hemel. Ik weet niet of dat het zo is. Mocht het wel zo zijn, dan kan je daar altijd nog lekker genieten. Ook in het hiernamaals. Mikko FM met de lekkerste Nederlandstalige muziek voor jou aan de andere kant van de radio. Hier is Miss Montreal.

Lekkere plaat hoor. De bingo schrijf van deze week. Habibi van Numidia en John West. En we draaien ze recht uit het hart van de Domstad. De lekkerste Nederlandstalige muziek. Wind je erbij? Nou, zou zomaar kunnen. Je dus kunt dansen. We hebben dat heet De

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemiddag. Mensen met veel zorgen over maatschappelijke problemen hebben vaker psychische klachten, blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut in Utrecht. Wie zich druk maakt over bijvoorbeeld internationale spanningen, woningnood of klimaat is eerder angstiger en somberder en ook gebruiken die vaker alcohol en drugs. In Amsterdam is gisteravond de tv-serie over Marco van Basten in première gegaan. Utrechter en een van de Nederlands grootste voetballers aller tijden.
2: Ik ben opgegroeid met voetbal op televisie, AS kijken, Europa Cup wint, Feyenoord die Europa Cup wint, et cetera. En je hoopt eigenlijk natuurlijk ook nu de jeugd te pakken om te kijken van nou, misschien vinden zij het interessant, hoe gaat dat in zo'n leven als voetballer.
1: Bij de première waren ook zijn voetbalvrienden van AC Milan erbij, Ruud Gullit en Frank Rijkaard. Daan Schuurmans is begin volgende maand de verteller van het verhaal van de Jacobikerk in Utrecht. Er is een lichtshow met live muziek. Bezoekers krijgen geschiedenisles over de eeuwenoude kerk. Zo zijn er nog sporen te zien van de Spaanse kanonkogels tijdens de 80-jarige oorlog. De show is 3 maanden te zien. En je kunt alles onderzoeken tegenwoordig. Zo is er ook onderzoek gedaan naar de blessures in de Eredivisie. Het waren er bijna 4000 in de afgelopen 10 jaar. Van alle clubs staat FC Utrecht op de 6e plek. Gemiddeld is een geblesseerde FC Utrecht ruim een maand uit de running. En dat is 7 dagen korter dan koploper PSV. Krijg je nog het weer? Het is vanmiddag droog en af en toe laat de zon zich zien. Het wordt zo'n 23 graden maximaal. Morgen dan veel regen, wat meer wind en dan 19 tot 24 graden.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

de gekke makelaar hier op Bingo FM tijdens de lunch. Lunchpakket tot 2 uur. En ik hou muzikaal je hand vast aan je lunchpakketje mocht het nodig zijn. En de lekkerste muziek die komt aan je voorbij. Net als dit nummer van Rowan Hazen en Bestelbaar.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Minister Letschert van Cultuur zou Omroep Ongehoord Nederland uit het publieke bestel moeten verwijderen. Dat schrijft het commissariaat voor de media aan de minister. Aanleiding is de laatste rel rondom de omroep. In een online uitzending toonden ON-presentatoren en jullie begrip voor uitspraken van Hitler. Het commissariaat schrijft dat deze uitzending past in een patroon van het niet waarborgen van journalistieke kwaliteitseisen. Minister Letschert is al bezig met een onderzoek naar het mogelijk verwijderen van Ongehoord Nederland uit het bestel. Het aantal gevallen van het West-Nijl-virus in Nederland is in een week tijd gestegen van 3 naar 9. Alle patiënten kregen het van een besmette mug, meldt het RIVM. Een van de patiënten is vorige week overleden. Dat was iemand die ouder dan 75 was en ook een onderliggende aandoening had. Het West-Nijl-virus komt vooral voor bij vogels en muggen. Er is geen besmetting van mens tot mens mogelijk. Tientallen Afrikaanse migranten zijn vermoedelijk omgekomen bij hun tocht naar de Canarische eilanden. De Spaanse hulpdiensten vonden vanochtend een boot bij Gran Canaria met 45 opvarenden. Ook waren er 5 doden aan boord. De opvarenden zeiden dat ze hun tocht een maand geleden waren begonnen in Gambia met 128 mensen. Dat betekent dat er onderweg 80 mensen zijn omgekomen. Waarschijnlijk zijn de lichamen overboord gegooid. Het OM moet van de rechter de namen bekendmaken van de artsen die om onderzoek vroegen naar een euthanasiezaak. De ouders van de 17-jarige Milou willen die artsen juridisch aanpakken omdat ze het proces in twijfel trokken, terwijl alles volgens de regels verliep. Het meisje uit Bavel kreeg 3 jaar geleden euthanasie vanwege ondraaglijk psychisch lijden. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger, met een beetje zon. Het is rond de 22 graden. Morgen veel regen. Aan de kust gaat het hard tot stormachtig waaien. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

Ronnie Tauber en Willeke de Stijl. Kom in mijn armen hier op Bingo FM. We gaan even een rustpuntje doen in de show. Kun je tenminste even rustig je broodje smeren en nadenken over je lunch. Van wat zal ik morgen weer gaan eten tijdens de lunch? We gaan even naar België. Doen we met Clouseau. En ik wil niet dat je weggaat. Wil ik ook niet. Want tot 2 uur zijn we lekker aan het lunchen.

0: Monique Smit, niet naar huis. Nee, blijf er nog lekker bij. Wat ik zei het eerder, we zijn lekker aan het lunchen tot 2 uur... en draaien de lekkerste platen voor jou aan de andere kant van de radio. Waar ter wereld je ook bent, www.bingofm.nl. Nou, dit is ook een lekkere platen dan het regio-nieuws. Sineke!
1: De Indische...

0: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
1: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
0: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prinsschoonmaakdiensten.nl.
2: Bingo FM met het regionieuws.
3: Goedemiddag. Mensen met veel zorgen over maatschappelijke problemen hebben vaker psychische klachten, blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut in Utrecht. Wie zich druk maakt over bijvoorbeeld internationale spanningen, woningnood of klimaat is eerder angstiger en somberder en ook gebruiken die vaker alcohol en drugs. In Amsterdam is gisteravond de tv-serie over Marco van Basten in première gegaan. Utrechter en een van de Nederlands grootste voetballers aller tijden.
4: Ik ben opgegroeid met voetbal op televisie, AS kijken, die Europa Cup wint, Feyenoord die Europa Cup wint, etc. En je hoopt eigenlijk natuurlijk ook nu de jeugd te pakken om te kijken van nou, misschien vinden zij het interessant, hoe gaat dat in zo'n leven als voetballer.
3: Bij de première waren ook zijn voetbalvrienden van AC Milan erbij, Ruud Gullit en Frank Rijkaard. Daan Schuurmans is begin volgende maand de verteller van het verhaal van de Jacobikerk in Utrecht. Er is een lichtshow met live muziek. Bezoekers krijgen geschiedenisles over de eeuwenoude kerk. Zo zijn er nog sporen te zien van de Spaanse kanonkogels tijdens de 80-jarige oorlog. De show is 3 maanden te zien. En je kunt alles onderzoeken tegenwoordig. Zo is er ook onderzoek gedaan naar de blessures in de Eredivisie. Het waren er bijna 4000 in de afgelopen 10 jaar. Van alle clubs staat FC Utrecht op de 6e plek. Gemiddeld is een geblesseerde FC Utrecht ruim een maand uit de running. En dat is 7 dagen korter dan koploper PSV. Krijg je nog het weer? Het is vanmiddag droog en af en toe laat de zon zich zien. Het wordt zo'n 23 graden maximaal. Morgen dan veel regen, wat meer wind en dan 19 tot 24 graden.
0: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
1: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
0: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prinsschoonmaakdiensten.nl.
2: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: Wat zit er in mijn oude doos?
1: We gaan terug naar 1983 met een uitje van Roy Orbison, oftewel The Big O. Lana, maar ditmaal in een Nederlandstalig jasje gestoken door John Spencer.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De nabestaanden van het 17-jarige meisje Milou zijn tevreden met de uitspraak van de Haagse rechtbank van vanochtend. Die oordeelde dat het Openbaar Ministerie de namen moet vrijgeven van de artsen die in een brief vraagtekens hadden gezet bij de rol van de ouders bij de euthanasie van hun dochter. De ouders willen die 14 artsen juridisch aanpakken, maar hadden daarvoor de namen nodig. De rechtbank bepaalde vanochtend dat het OM die namen binnen 5 dagen moet vrijgeven. In een reactie zeggen de ouders van Milou dat er snel tuchtrechtelijke klachten worden ingediend tegen alle artsen. Minister Letchert van Cultuur zou Omroep Ongehoord Nederland uit het publieke bestel moeten verwijderen. Dat advies geeft het Commissariaat voor de Media aan de minister. Aanleiding is de laatste rel rond de omroep. In een online uitzending tonen presentatoren van ON eind juli begrip voor uitspraken van Hitler. Het commissariaat schrijft dat deze uitzending past in een patroon van het niet waarborgen van journalistieke kwaliteitseisen. Minister Letchert is al bezig met een onderzoek naar het mogelijk verwijderen van de omroep uit het bestel. De huidige El Niño kan de komende maanden uitgroeien tot de sterkste in de afgelopen 40 jaar. Dat zegt de weerorganisatie van de VN. Volgens die organisatie is er door het weerfenomeen wereldwijd een grotere kans op overstromingen en extreme hitte. De Spaanse hulpdiensten hebben bij Gran Canaria een boot met migranten ontdekt, van wie er 5 overleden waren. Hun tocht zou een maand geleden zijn begonnen in Gambia met 128 mensen aan boord. Dat betekent dat er onderweg 80 migranten zijn omgekomen. Dan het weer. Op de meeste plaatsen bewolkt met soms wat regen. In het westen en zuiden kan later vanmiddag de zon nog doorbreken. Het is 20 tot 23 graden. Morgen een onstuimige dag met veel regen, vooral aan zee harde windstoten en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

0: Luister eens, Pikkie. Het was maar weer een avondje.
1: Ja, dat was weer ouderwets gezellig, hè, Johnny?
0: Ja, man. Ik heb genoten. Maar ik ga zo wel lekker naar mijn bedje toe.
1: Ah, joh. Nog eentje dan.
0: Ach.

doen? Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond?

0: Ziggo FM met het regionieuws.
1: Goedemiddag. Mensen met veel zorgen over maatschappelijke problemen hebben vaker psychische klachten, blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut in Utrecht. Wie zich druk maakt over bijvoorbeeld internationale spanningen, woningnood of klimaat, is eerder angstiger en somberder en ook gebruiken die vaker alcohol en drugs. In Amsterdam is gisteravond de tv-serie over Marco van Basten in première gegaan. Utrechter en een van de Nederlands grootste voetballers aller tijden.
2: Ik ben opgegroeid met voetbal op televisie, AS kijken, Europa wint, Feyenoord die Europa wint, et cetera. En je hoopt eigenlijk natuurlijk ook nu de jeugd te pakken om te kijken van nou, misschien vinden zij het interessant, hoe gaat dat in zo'n leven als voetballer.
1: Bij de première waren ook zijn voetbalvrienden van AC Milan erbij, Ruud Gullit en Frank Rijkaard. Daan Schuurmans is begin volgende maand de verteller van het verhaal van de Jacobikerk in Utrecht. Er is een lichtshow met live muziek. Bezoekers krijgen geschiedenisles over de eeuwenoude kerk. Zo zijn er nog sporen te zien van de Spaanse kanonkogels tijdens de 80-jarige oorlog. De show is 3 maanden te zien. En je kunt alles onderzoeken tegenwoordig. Zo is er ook onderzoek gedaan naar de blessures in de Eredivisie. Het waren er bijna 4000 in de afgelopen 10 jaar. Van alle clubs staat FC Utrecht op de 6e plek. Gemiddeld is een geblesseerde FC Utrecht ruim een maand uit de running. En dat is 7 dagen korter dan koploper PSV. Krijg je nog het weer? Het is vanmiddag droog en af en toe laat de zon zich zien. Het wordt zo'n 23 graden maximaal. Morgen dan veel regen, wat meer wind en dan 19 tot 24 graden.
0: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

Busy met Yves Berendsen, we zijn er. Nou, we zijn er ook. Bingo FM, de stadstelling van Utrecht, via 107.7 FM. Ook via DAB+, via bingofm.nl en met de app hoor je ons. We gaan naar Zeist, Henk Dissel.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De grootste problemen met de droogte in Nederland zijn voorbij. Een crisisteam van de overheid zegt dat er geen watertekort meer is, maar dat de dreiging er nog wel is. Het team zegt dat de gevolgen van de droogte goed te merken zijn. Op veel plaatsen is het grondwaterpeil nog te laag. Volgens het team kan het maanden duren totdat hersteld is. Ook het water in rivieren staat lager dan normaal voor de tijd van het jaar. Dat probleem is volgens het team mogelijk pas na jaren voorbij. Verder is de kwaliteit van veel oppervlaktewater nog niet goed. Bijvoorbeeld door blauwalg. De Spaanse premier Sanchez zegt dat er geen harde bewijzen zijn dat Marokko verantwoordelijk is voor de stormloop van tienduizenden migranten naar Ceuta. Wel verwijt hij twee Marokkaanse ministers bepaalde onaanvaardbare uitspraken. En daarom heeft hij de Marokkaanse ambassadeur ontboden. Vandaag was er in het Spaanse parlement een debat over de situatie in de Spaanse exclave in Marokko. De nabestaanden van het 17-jarige meisje Milou zijn tevreden met de uitspraak van de Haagse rechtbank van vanochtend. Die oordeelde dat het OM de namen moet vrijgeven van de artsen die in een brief vraagtekens hadden gezet bij de rol van de ouders bij de euthanasie van hun dochter. De ouders willen die 14 artsen juridisch aanpakken, maar hadden de namen nodig. Van de rechtbank moet het OM die namen binnen 5 dagen vrijgeven. Het commissariaat voor de media zegt dat Omroep Ongehoord Nederland zo over de schreef is gegaan dat de minister de stekker uit de omroep kan trekken. In een online uitzending hadden de presentatoren begrip voor uitspraken van Hitler. Dan het weer. Veel bewolking en soms wat lichte regen. Later in het westen en zuiden droger en wat zon. Het is een graad of 22. Morgen veel regen en aan de kust kans op zware windstoten. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

Mike Pieterson telkens als je naar me kijkt op Bingo. We gaan naar Marianne Weber, een meisje held over een kwartiertje, fout momentje, Lawrence@bingofm.nl. Geef een keuze door via de app of via mijn eigen Instagram, @LawrenceNicolaas. Het aanbiedt met Niels.

iOS, oftewel altijd wel iemand, is ook schitterend. Ja, dat is de afkorting, hè. iOS is ook schitterend. We gaan naar het goede doel met een nooduitgang.

0: langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
2: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
3: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
4: Doet u voorzichtig met mijn vader.
5: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
6: Op zoek naar binnen- of buitenzonwering? Kom langs in onze showroom. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
7: Bingo FM met het regionieuws.
8: Tijdens een buurtfeest in Overvecht is een geldkistje gestolen met daarin een paar honderd euro. De Utrechtse ijsclub Siberia zamelde dat geld in voor Kika, dat zich inzet voor kinderen met kanker. Het feest werd zaterdag gehouden in het Gagelbos. Bij het opruimen ontdekte de ijsclub dat het geld weg was. Ook een benzinetank van een gehuurde aggregaat werd meegenomen en vandaag werd dat lege geldkistje wel teruggevonden. Studenten blijven langer thuis wonen, zegt kenniscentrum Kansas in Utrecht. Want een studentenkamer vinden is vaak hopeloos.
9: Je ziet dat eigenlijk de afgelopen 8 jaar het aandeel uitwonende studenten, Nederlandse studenten, is gedaald van 50% naar 43%. En dat wijst ons er volgens ons om dat inderdaad studenten eigenlijk de moed hebben opgegeven en gewoon niet meer gaan zoeken.
8: Ondanks de bouw van duizenden studentenwoningen per jaar is er dus nog altijd een tekort. De aanbieder van deelauto's in Utrecht gaat vanaf vandaag ook van start met busjes. Die zijn elektrisch en voor ritten waarbij een gewone auto niet genoeg laadruimte heeft. MyWheels plaatst er 6 in Utrecht, meer dan in veel andere grote steden. Er is onderzoek gedaan naar de blessures van spelers in de Eredivisie. De afgelopen 10 jaar waren dat er bijna 4000. En van alle clubs staat FC Utrecht op de 6e plek. Gemiddeld is een geblesseerde FC Utrecht-speler ruim een maand uit de running. En dat is dan weer 7 dagen korter dan bij koploper PSV. Het weer vannacht blijft het opvallend warm, zo'n 19 graden. Morgen is het iets koeler dan vandaag. In de middag kans op wat regen en ook gaat het waaien.
7: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

Sharel, ik red me wel. Nou, dat is fijn voor Sharel. We gaan naar John Spencer met Lana. Ik wens je een hele fijne middag. Bedankt voor het luisteren. Veel plezier met Kevin. Ik ben er maandag weer met Bingo in de Middag.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het merendeel van de verdachten die vastzitten in de zaak over Asselt zijn twintigers, zegt de politie. Er zijn ook een paar tieners bij. In totaal werden in de loop van dinsdag 35 mensen aangehouden uit Nederland, België, Frankrijk en Algerije. Zij worden ervan verdacht dat ze die nacht met zware wapens bij het huis waren van Jan G., die in verband wordt gebracht met drugshandel. Een beveiliger werd toen doodgeschoten. Eerder vandaag werd bekend dat de gemeente Heumen de woning in Over Asselt voor een jaar sluit. De grootste problemen met de droogte in Nederland zijn voorbij. Een crisisteam van de overheid zegt dat er geen watertekort meer is, maar dat de dreiging er nog wel is. De gevolgen van de droogte zijn nog goed te merken. Zo staat het water in rivieren lager dan normaal voor de tijd van het jaar. Het moet nog maanden veel regenen voordat dat probleem voorbij is. En op veel plaatsen is het grondwaterpeil te laag. Volgens het team kan het nog jaren duren tot dat hersteld is. De Spaanse premier Sanchez heeft geen harde bewijzen dat Marokko verantwoordelijk is voor de stormloop van tienduizenden migranten naar Ceuta. Wel verwijt hij twee Marokkaanse ministers bepaalde onaanvaardbare uitspraken. En daarom heeft hij de Marokkaanse ambassadeur ontboden. Vandaag debatteerde het Spaanse parlement over de situatie in de Spaanse exclave in Marokko. De sluiting van het Amsterdam-Rijnkanaal in de nacht gaat niet door. Dat heeft Rijkswaterstaat besloten. Eerder zou het kanaal voor grote schepen en schepen met een gevaarlijke lading in de nacht dichtgaan, omdat er te weinig verkeersleiders zijn. Dat besluit viel verkeerd bij de branchevereniging. Dan het weer, veel bewolking en soms wat lichte regen. Later in het westen en zuiden droger en wat zon bij 22 graden. Morgen veel regen, aan de kust kans op zware windstoot. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Een hele goede middag en van harte welkom bij Op Weg. En we beginnen even met de file-informatie. A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld 7 minuten. A12 Arnhem richting Utrecht tussen Maren en Houtenhoofd 13 minuten. Dan naar A27 Almere richting Goijkum tussen Bilthoven en Knoopend Rijnsweert ongeveer 6 minuten. Het allemaal door een ongeluk en de weg is inmiddels weer vrij. Als laatste de A28 Amersfoort richting Utrecht tussen Afrit Den Dolder en Knoopend Rijnsweert ongeveer 6 minuten vertraging.
0: Weg naar huis met Kevin Scholten.

De Maatwalkamer en samen zongen zij de hartslag van de stad. Utrechters kunnen vanaf nu niet alleen een deelauto, maar ook een elektrisch bestelbusje huren. Deelauto-platform MyWheels zet namelijk 6 Kia bestelbusjes in de stad neer. Die hebben ruimte voor 2 euro-pallets en ruim 4 kubieke meter aan laadruimte. Handel dus voor bijvoorbeeld de verhuizing, het ophalen van meubels of een rit naar de Milieustraat. De busjes staan op 6 vaste plekken in Utrecht en zijn te reserveren via de MyWheels-app. Utrecht is daarmee samen met Amsterdam de stad met het grootste aanbod aan deelbusjes. En ik denk zelf dat het hartstikke fijn is dat je op deze manier goedkoop aan een deelbusje kan komen. Of eventueel een deelauto, dus hartstikke goed.

0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
2: Bingo FM met het regionieuws.
3: Tijdens een buurtfeest in Overvecht is een geldkistje gestolen met daarin een paar honderd euro. De Utrechtse ijsclub Siberia zamelde dat geld in voor Kika, dat zich inzet voor kinderen met kanker. Het feest werd zaterdag gehouden in het Gagelbos. Bij het opruimen ontdekte de ijsclub dat het geld weg was. Ook een benzinetank van een gehuurde aggregaat werd meegenomen en vandaag werd dat lege geldkistje wel teruggevonden. Studenten blijven langer thuis wonen, zegt kenniscentrum Kansas in Utrecht. Want een studentenkamer vinden is vaak hopeloos.
4: Je ziet dat eigenlijk de afgelopen 8 jaar het aandeel uitwonende studenten, Nederlandse studenten, is gedaald van 50% naar 43%. En dat wijst ons er volgens ons om dat inderdaad studenten eigenlijk de moed hebben opgegeven en gewoon niet meer gaan zoeken.
3: Ondanks de bouw van duizenden studentenwoningen per jaar is er dus nog altijd een tekort. De aanbieder van deelauto's in Utrecht gaat vanaf vandaag ook van start met busjes. Die zijn elektrisch en voor ritten waarbij een gewone auto niet genoeg laadruimte heeft. MyWheels plaatst er 6 in Utrecht, meer dan in veel andere grote steden. Er is onderzoek gedaan naar de blessures van spelers in de Eredivisie. De afgelopen 10 jaar waren dat er bijna 4000. En van alle clubs staat FC Utrecht op de 6e plek. Gemiddeld is een geblesseerde FC Utrecht-speler ruim een maand uit de running. En dat is dan weer 7 dagen korter dan bij koploper PSV. Het weer vannacht blijft het opvallend warm, zo'n 19 graden. Morgen is het iets koeler dan vandaag. In de middag kans op wat regen en ook gaat het waaien.
5: En dan nog even de situatie op de weg A2 Utrecht richting ´s-Hertogenbosch. Tussen Beest en Waardenburg 7 minuten. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en de Meren 14 minuten. A12 Arnhem richting Utrecht tussen Knoop Lunette en Knoop het Oude Rijn 11 minuten. Dan daar 27 Almere richting Goijkum tussen Bilthoven en Knoop Lunette ongeveer 8 minuten door een ongeluk. De weg is inmiddels weer vrij. H27 Utrecht richting Goijkum tussen Knoop het Rijnsweerd naar de 28 richting Amersfoort en Hagenstein 6 minuten. H27 Utrecht richting Goijkum tussen Hagenstein Stijn en Lexmond 6 minuten. En dan de A27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloosewerken dan 5 minuten vertraging. Als laatste de A28 Utrecht richting Zwolle tussen Leusden en Amersfoort-Vathorst ongeveer 5 minuten vertraging.
6: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

Inmiddels zijn ze weer te bewonderen op de Nederlandse televisie. We hebben het over Frans Bauer en zijn gezin. En het allemaal tijdens de Bauer. En dit was zijn nummer 1 hit, Heb je even voor mij. Welkom terug bij het tweede half uur van Op weg naar huis. We kijken zo nog even verder naar het nieuws uit de stad Utrecht. Maar er is tijd voor de Volendamse zangeres. Dit is Monique Smit en ik wil je helemaal.

Simon en hun Rosanne. FC Utrecht coach Anthony Correa ligt ondanks de slechte competitiestart nog niet onder vuur. Utrecht pakte uit de eerste vier wedstrijden slechts 1 punt en kreeg al 15 doelpunten tegen. Waaronder 6 stuks afgelopen zondag tegen PSV. Fonseca Correa vertrouwen te houden in zijn aanpak. Hij benadrukt dat de ploeg tijd nodig heeft om zijn speelstijl onder de knie te krijgen. Zaterdag wacht de eerstvolgende thuistest en dat tegen Go Ahead Eagles. Correa kan dan een aantal nieuwe spelers laten debuteren en de coach zegt vooral vooruit te willen kijken en de druk juist als motivatie te gebruiken. Ik ben heel benieuwd. Morgenmiddag rond 5:30 dan praten we met Paul Pessel en praten we weer volledig bij over FC Utrecht. Wij gaan een plaatje draaien van Yves Berendsen uit de beste zangers van Nederland. Hier is hij met zijn verlangen.

leef niet meer voor jou. Voorbij zijn alle jaren waarin ik heb geloofd dat wij gelukkig waren en nu het leven weer van mij is.

zo'n liedje dat wanneer je in de auto zit, deze uit volle borst kan meeblaren. Dit was Marco Bassato. En ik leef niet meer voor jou hier op Bingo. Een flinke tegenvaller in Fires Club Siberia uit Utrecht. Na een succesvol wijkfeest in het Gagebos is het geldkistje met enkele honderden euro's gestolen. Het geld was bedoeld voor Kika. De kist is inmiddels leeg teruggevonden. Grote benzinetank van een gehuurde agent gratis meegenomen en nog altijd spoorloos. De ijsclub vreest daardoor extra kosten en mogelijk minder activiteiten volgend jaar. Voorzitter Robert van Vliet noemt de diefstal een drama, maar benadrukt dat de ijsnatuurbaan in Overvecht de komende winter wel moet komen. Als het tenminste gaat vriezen. Ja, dat is wel zo lekker als het er iemand gaat gebeuren, toch? Goed zo, door met de muziek en dat doen wij met Sander Kwarten en voor jou.

Tijd volle borst kan meeblaren. Dit waren Maxime en Franklin Brown en het was als de allereerste keer. Wij gaan richting het NOS-journaal van 5 uur en daarna ben ik bij je terug met op weg naar huis. Kijken we meteen even naar de situatie op de weg en wat er nog meer is gebeurd in en rondom de stad Utrecht. Voor de rest.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Robert Walters met het NOS Journaal. Het merendeel van de verdachten die vastzitten in de zaak over Asselt zijn twintigers, zegt de politie. Ook zijn er een paar tieners bij. In de loop van dinsdag werden 35 mensen aangehouden uit Nederland, België, Frankrijk en Algerije. Ze worden ervan verdacht dat ze die nacht met zware wapens bij het huis waren van Jan G., die in verband wordt gebracht met drugshandel. Een beveiliger werd toen doodgeschoten. Eerder vandaag werd bekend dat de gemeente Heumen de woning in Overasselt voor een jaar sluit. Het kabinet stopt miljarden in innovatie. In gelekte begrotingsplannen staat dat 3,3 miljard in de nationale investeringsinstelling wordt gestopt. Daarmee moeten bedrijven zich kunnen ontwikkelen en het moet voorkomen dat ze uit Nederland vertrekken. Eerder al pleiten 70 economen en wetenschappers voor zo'n bank. Veel andere Europese landen hebben die al. Nederland heeft wel fondsen, zoals InvestNL. Durfinvesteerders, pensioenfondsen en banken zouden hun geld sneller willen uitlenen als ook de overheid erachter staat. De Amerikaanse feminist, activist en journalist Gloria Steinem is overleden. Ze was een van de krachtigste voorvechters van de Amerikaanse vrouwenbeweging. Daarmee begon ze in de jaren 60. Ze schreef toen onder meer een essay over de bevrijding van vrouwen in New York Magazine. Ook zette Steinem zich in voor de legalisering van abortus. Uitgevers waren aanvankelijk niet geïnteresseerd in haar opvattingen en dus moesten die kenbaar maken op protestbijeenkomsten en manifestaties. Gloria Steinem was 92 jaar. Het weer: in het noorden bewolking en soms wat regen. In de rest van het land overwegend droog en zonnige periode. Tussen de 19 en 22 graden. Morgen is een onstuimige dag met aan zee enige tijd een harde tot stormachtige zuidwestelijke wind met windvlagen tot 90 km per uur. Ook boven land waait het stevig. Het is bewolkt en er trekken buien over. De temperatuur ligt tussen de 18 en 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: En dan nog even de fileinformatie. A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch. Tussen Culemborg en Waardenburg 13 minuten. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en de Meren 26 minuten. En daar 12 Arnhem richting Utrecht tussen Knopen Dunette en Knopen Oude Rijn 17 minuten. A27 Almere richting Goijkum tussen Utrecht Noord en Knopen Dunette ongeveer 5 minuten. En de A27 Utrecht richting Goijkum tussen Hagenstein en Noorderloos 10 minuten vertraging. Als laatste de A27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en Werkendam 8 minuten vertraging.
0: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

weekje van ruim 6 minuten. We hebben het over het goede doel en alles geprobeerd. Plaatje uit 1986, tijdens Op weg naar huis. Het allemaal iedere werkdag van maandag tot en met donderdag tussen 4 en 6. Gepresenteerd ik zei de gek en iedere vrijdag presenteer ik samen met Suus Laufer Op weg naar het weekend. En praten we rond 5:30 met Paul Pessel en praten weer volledig bij over FC Utrecht. Vlug tijd voor een toch wel recente plaat. We hebben het over Emma Heesters en De Hartenbreker.

nieuws voor de scheepvaart. Het Amsterdam-Rijnkanaal blijft s'nachts nog open. Eerder dreigt de nachtelijke sluiting vanwege een tekort aan verkeersbegeleiders bij Rijkswaterstaat. Na overleg met de binnenvaartsector is besloten de vaarweg open te houden onder strenge regels. Schippers moeten vanaf 10 uur 's avonds extra alert zijn. En de snelheid op smalle delen gaat omlaag naar 15 km per uur. Als iedereen zich aan de regels

meisje. En dan klinkt het ongeveer zo. En ik heb me laten vertellen dat er binnenkort een nieuwe plaat van haar gaat uitkomen. En als het zover is, dan gaan we zeker te weten even met haar bijpraten. Voor nu tijd voor een klassieker. En wel een klassieker die denk ik maar heel weinig mensen kennen. Maar wel even leuk om te draaien hier op Bingo FM. Wij draaien Arne Jansen. En liefde, dat is toch geen spel. Zo is het maar net.

iedereen de radio uitzet, dan is het een optie. Maar anders zou ik het zeker te weten niet doen. Gerard Joling en Zing met me mee tot morgen vroeg. En wij gaan richting het regionale nieuws van 5:30 alweer. En daarna ben ik meteen bij je terug met de situatie op de weg. Ik laat je nog even achter met deze hele mooie plaat van Zo Wil Je Fijn. En sluit me in je armen. Nou, ik denk niet dat mijn vrouw dat heel erg leuk gaat vinden.

0: uit je bed. Sluit me in je armen, in je armen, ga niet weg.
1: Bingo FM met het regio nieuws.
2: Het was een treurig einde van een buurtfeest in de wijk Overvecht. Een geldkistje met daarin een paar honderd euro voor Kika is gestolen. IJsclub Siberia zamelde dat geld zaterdag in voor de organisatie die zich inzet voor kinderen met kanker. Dat feest werd gehouden in het Gagelbos en bij het opruimen ontdekte de IJsclub dat het geld weg was. Het kistje werd later leeg teruggevonden. Het Amsterdam-Rijnkanaal blijft 's nachts toch open voor de scheepvaart. Er worden veiligheidsmaatregelen genomen, zodat grote schepen en schepen die gevaarlijke stoffen vervoeren kunnen blijven varen. Rijkswaterstaat wilde het kanaal 's nachts afsluiten vanwege een tekort aan personeel om schepen te begeleiden. Er is nu samen een oplossing gevonden. Vanaf 10 uur 's avonds moet de binnenvaart extra alert zijn voor het naleven van de regels. En die binnenvaart heeft, volgens Rijkswaterstaat beloofd, zich aan de maximumsnelheid te houden. Mensen met veel zorgen over maatschappelijke problemen hebben vaker psychische klachten. Dat blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut. Wie zich druk maakt over internationale spanningen, woningnood of het klimaat, is eerder angstig en somber. En ook gebruiken ze vaak vaker alcohol en drugs. Het is een onrustige week voor FC Utrecht-trainer Anthony Correa. Er wordt veel gezegd over de slechte resultaten tot nu toe. Slechts 1 punt uit 4 wedstrijden. En hierdoor staat die ploeg 1 na laatste. Deze week werden wel weer meerdere nieuwe aanwinsten gepresenteerd. En tussendoor is de coach zich dus ook nog gewoon aan het voorbereiden op de wedstrijd van zaterdag.
3: Kijk, in het leven sta je wel eens voor hete vuur, hè? En ik denk dat dit heel vervelend is. Maar hier gaan we uitkomen. En dat is best wel makkelijk om er zo over na te denken. Dus ja, hoe heet dit vuurtje is, we hebben ze heten gehad.
2: Nou, in zaterdag dan speelt Utrecht om 6:15 thuis tegen Go Ahead Eagles. Het weer blijft zacht vannacht, zo'n 18 of 19 graden. Morgen wordt het 21 graden. En dan kan het in de middag onstuimig zijn, omdat het gaat regenen en waaien.
4: En dan nog even de fileinformatie. A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Baren en Hilversum-Noord 5 minuten. H2 Utrecht richting Sertogenbosch tussen Culemborg en Waardenburg 10 minuten. H12 Arnhem richting Den Haag tussen Driebergen en Woerden 25 minuten. En de A12 Arnhem richting Utrecht tussen Knopen Lunette en Knopen Oude Rijn 16 minuten. H27 Utrecht richting Goijkem tussen Hagenstein en Noorderloos 7 minuten. En de A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam 14 minuten vertraging. Als laatste de A28 Amersfoort richting Zwolle. Tussen Harderwijk-Zuid en Alfred Elspeet ongeveer 6 minuten vertraging.
1: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

Sven Versteeg samen met Likke Pep en Blikkendag. Zo nog eventjes mijn verdwaalde plaat. En ik heb nog een aantal lekkere Nederlandstalige platen voor je klaarstaan. Zo tijdens de rit op weg naar huis. En het allemaal dus tot aan 6 uur vanavond. Voor de tijd voor een mooie klassieker. We draaien een plaatje van niemand minder dan Benny Nijman. En waarom fluister ik je naam nog?

21 graden en hier en daar een bui. Dan richting het weekend. Het zonnetje gaat hier en daar schijnen. En temperaturen tussen de 20 en de 23 graden. En goed nieuws voor de maandag. Temperaturen rond de 27 graden. Het wordt lekker warm. Maar daarna gaan de temperaturen ook weer zakken naar waardes tussen de 18 en de 20 graden. Wij gaan mijn virtuele plaat draaien. En dat doen wij met de Joyce Baker Selection. Hier is die met zijn Little Greenback.

We zijn Selfie. En tot zover op weg naar huis voor deze donderdagmiddag. Morgenmiddag tussen 4 en 6 ben ik er samen met Suus Laufer. En presenteren wij samen op weg naar het weekend hier op Bingo FM. Ik laat je achter met een oude plaat van Hanny. Nu gezongen door niemand minder dan Jesse Arians. Hier is ze met haar Sex

0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Binnen een paar dagen wordt duidelijk of Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel mag blijven. Minister Letchert van Media laat weten dat ze snel een beslissing gaat nemen die ze eerst met de leiding van de omroep wil delen. Na het weekend maakt ze haar besluit openbaar. Bronnen rond de coalitie en het kabinet zeggen dat het vrijwel zeker is dat de minister zal beslissen dat de omroep zijn licentie kwijtraakt en niet meer mag uitzenden als publieke omroep. Vandaag liet het commissariaat voor de media weten dat de rechtse omroep niet meer voldoet aan de wettelijke eisen. In België zijn 3 Nederlanders opgepakt bij een drugslab in een huis. Het zijn mannen tussen de 41 en 45 jaar. Het lab werd gevonden bij een huiszoeking in Pelt, net over de grens bij Valkenswaard. De inval werd gedaan vanuit een Nederlands onderzoek. Ongeveer 20 Nederlandse en Belgische politieagenten waren aanwezig bij de huiszoeking. In het lab werd een chemische stof gemaakt dat gebruikt kan worden als versnijdingsmiddel bij cocaïne. Op het Indonesische eiland Java hebben in 3 dagen tijd meer dan 1700 mensen een zware voedselvergiftiging opgelopen door het eten van een bedorven schoolmaaltijd. Leerlingen en docenten van een middelbare school in Midden-Java kregen last van diarree en braken na het eten van gegrilde kip. Dinsdag werden 644 leerlingen van een kostschool in Oost-Java ziek. En op een andere school werden gisteren 49 leerlingen ziek na het eten van gebakken rijst. Ook op Sumatra werden honderden schoolkinderen ziek. De schoolmaaltijden in Indonesië zijn gratis. Mogelijk is dat van invloed op de kwaliteit. Het weer in het noorden bewolking en soms wat regen. In de rest van het land overwegend droog en zonnige periode. Het is tussen de 19 en 22 graden. Morgen een onstuimige dag met aan zee enige tijd harde tot stormachtige zuidwestelijke wind met windvlagen tot 90 km per uur. Over land waait het ook stevig. Het is bewolkt, trekken buien over, temperatuur 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Het was een treurig einde van een buurtfeest in de wijk Overvecht. Een geldkistje met daarin een paar honderd euro voor Kika is gestolen. IJsclub Siberia zamelde dat geld zaterdag in voor de organisatie die zich inzet voor kinderen met kanker. Dat feest werd gehouden in het Gagelbos en bij het opruimen ontdekte de IJsclub dat het geld weg was. Het kistje werd later leeg teruggevonden. Het Amsterdam-Rijnkanaal blijft 's nachts toch open voor de scheepvaart. Er worden veiligheidsmaatregelen genomen zodat grote schepen en schepen die gevaarlijke stoffen vervoeren kunnen blijven varen. Rijkswaterstaat wilde het kanaal 's nachts afsluiten vanwege een tekort aan personeel om schepen te begeleiden. Er is nu samen een oplossing gevonden. Vanaf 10 uur 's avonds moet de binnenvaart extra alert zijn voor het naleven van de regels. En die binnenvaart heeft, volgens Rijkswaterstaat beloofd, zich aan de maximumsnelheid te houden. Mensen met veel zorgen over maatschappelijke problemen hebben vaker psychische klachten. Dat blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut. Wie zich druk maakt over internationale spanningen, woningnood of het klimaat, is eerder angstig en somber. En ook gebruiken ze vaak vaker alcohol en drugs. Het is een onrustige week voor FC Utrecht-trainer Anthony Correa. Er wordt veel gezegd over de slechte resultaten tot nu toe. Slechts 1 punt uit 4 wedstrijden. En hierdoor staat die ploeg 1 na laatste. Deze week werden wel weer meerdere nieuwe aanwinsten gepresenteerd. En tussendoor is de coach zich dus ook nog gewoon aan het voorbereiden op de wedstrijd van zaterdag.
2: Kijk, het leven sta je wel eens voor hete vuur, hè? En ik denk dat dit heel vervelend is. Maar hier gaan we uitkomen. En dat is best wel makkelijk om er zo over na te denken. Dus ja, hoe heet dit vuurtje is, we hebben ze hete gehad.
1: Nou, en zaterdag dan speelt Utrecht om 7:15 thuis tegen Go Ahead Eagles. Het weer blijft zacht vannacht, zo'n 18 of 19 graden. Morgen wordt het 21 graden. En dan kan het in de middag onstuimig zijn, omdat het gaat regenen en waaien.
0: Non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. De burgemeester van onder meer Overasselt snapt dat inwoners een structurele oplossing willen voor het geweld in hun dorp. Dat zei hij bij een persmoment. De woning is per direct een jaar gesloten. Het permanent sluiten van de woning is nu niet mogelijk, zegt de burgemeester. Hij sloot het pand al meerdere keren de afgelopen jaren. Hij zegt ook dat de gemeenschap in Overasselt tijd nodig heeft om de gebeurtenissen van deze week te verwerken. Eerder vandaag werd bekend dat er in de zaak voornamelijk 20ers zijn aangehouden, maar ook een paar tieners. De overheid moet haast maken om problemen door watertekort tegen te gaan. Dat zegt de Algemene Rekenkamer. Droogte is een structureel probleem en de politiek zit er niet genoeg bovenop, vindt de controleur van het kabinet. Veel projecten tegen watertekort lopen jaren vertraging op. En dat leidt tot schade voor boeren, industrie en natuur. De Rekenkamer denkt dat die schade in de miljoenen, zo niet miljarden, loopt. Binnen een paar dagen wordt duidelijk of Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel mag blijven. Minister Letchert laat weten dat ze snel een beslissing neemt. Bronnen rond het kabinet zeggen dat het vrijwel zeker is dat de omroep zijn licentie kwijtraakt. Op de 12e dag van de Vuelta is Jacob Omrzel als eerste de finish overgekomen. De Sloveen is met zijn 20 jaar de jongste renner uit het peloton. Barreda werd tweede, Buitrago derde. Rode truidrager Mas kwam in 3 minuten later binnen dan Omrzel. Vandaag stond er een lastige bergrit over 167 kilometer op de planning. In het algemeen klassement is Omrzel de grootste tijger van de dag. Hij klimt naar plek 6. Het weer vanavond af en toe zon en een enkele bui. Morgen vooral in het noorden veel regen en aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Het was een treurig einde van een buurtfeest in de wijk Overvecht. Een geldkistje met daarin een paar honderd euro voor Kika is gestolen. IJsclub Siberia zamelde dat geld zaterdag in voor de organisatie die zich inzet voor kinderen met kanker. Dat feest werd gehouden in het Gagelbos en bij het opruimen ontdekte de IJsclub dat het geld weg was. Het kistje werd later leeg teruggevonden. Het Amsterdam-Rijnkanaal blijft 's nachts toch open voor de scheepvaart. Er worden veiligheidsmaatregelen genomen, zodat grote schepen en schepen die gevaarlijke stoffen vervoeren kunnen blijven varen. Rijkswaterstaat wilde het kanaal 's nachts afsluiten vanwege een tekort aan personeel om schepen te begeleiden. Er is nu samen een oplossing gevonden. Vanaf 10 uur 's avonds moet de binnenvaart extra alert zijn voor het naleven van de regels. En die binnenvaart heeft, volgens Rijkswaterstaat beloofd, zich aan de maximumsnelheid te houden. Mensen met veel zorgen over maatschappelijke problemen hebben vaker psychische klachten. Dat blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut. Wie zich druk maakt over internationale spanningen, woningnood of het klimaat, is eerder angstig en somber. En ook gebruiken ze vaak vaker alcohol en drugs. Het is een onrustige week voor FC Utrecht-trainer Anthony Correa. Er wordt veel gezegd over de slechte resultaten tot nu toe. Slechts 1 punt uit 4 wedstrijden. En hierdoor staat die ploeg 1 na laatste. Deze week werden wel weer meerdere nieuwe aanwinsten gepresenteerd. En tussendoor is de coach zich dus ook nog gewoon aan het voorbereiden op de wedstrijd van zaterdag.
2: Kijk, het leven sta je wel eens voor hete vuur, hè? En ik denk dat dit heel vervelend is. Maar hier gaan we uitkomen. En dat is best wel makkelijk om er zo over na te denken. Dus ja, hoe heet dit vuurtje is, we hebben ze heten gehad.
1: Nou, in zaterdag dan speelt Utrecht om 6:15 thuis tegen Go Ahead Eagles. Het weer blijft zacht vannacht, zo'n 18 of 19 graden. Morgen wordt het 21 graden. En dan kan het in de middag onstuimig zijn, omdat het gaat regenen en waaien.
0: Non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Drie Nederlandse mannen zijn in België opgepakt bij een drugslab in hun huis. De politie deed er een inval na een Nederlands onderzoek. In het lab werd een stof gemaakt om cocaïne mee te versnijden. Ook in Valkenswaard was er een inval in hetzelfde onderzoek. Daar werden spullen gevonden om drugs mee te maken. Het kabinet stopt miljarden in innovatie. In gelekte begrotingsplannen staat dat 3,3 miljard... in de Nationale Investeringsinstelling worden gestopt. Daarmee moeten bedrijven zich kunnen ontwikkelen. Eerder pleiten 70 economen en wetenschappers al voor zo'n bank, onder wie deze expert.
2: Dit gaat in ieder geval helpen. Hè. Het is niet dat wij nu dit probleem in één klap kunnen oplossen. Maar er wordt in ieder geval aan gewerkt door financiering te verschaffen voor dit soort bedrijven.
1: Nederland heeft wel fondsen zoals InvestNL. Maar geldschieters zouden meer gerust zijn als ook de overheid erachter staat. Binnen een paar dagen wordt duidelijk of Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel mag blijven. Minister Letchert laat weten dat ze snel een beslissing neemt die ze eerst met de leiding van de omroep deelt. Bronnen rond het kabinet zeggen dat het vrijwel zeker is dat de omroep zijn licentie kwijtraakt. Vandaag liet het commissariaat voor de media weten dat de omroep niet meer voldoet aan de wettelijke eisen. Onder meer nadat hoofdredacteur en commentator een begrip hadden getoond voor uitspraken van Hitler. Op de 12e dag van de Vuelta is Jacob Ommerzel als eerste de finish overgekomen. De Sloveen is met zijn 20 jaar de jongste renner uit het peloton. Commentator Andries Leijman.
3: Nu is er dus een nieuw talent opgestaan. Ommerzel, die ook klimt in het klassement, stond 10e en gaat waarschijnlijk naar plek 6.
1: Rode truidrager Mas kwam 3 minuten later binnen dan Ommerzel en blijft aan de leiding. Het weer vanavond, af en toe zon en een enkele bui. Morgen vooral in het noorden veel regen. En aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: zien of dit past. Bingo FM met het regionieuws.
1: Het was een treurig einde van een buurtfeest in de wijk Overvecht. Een geldkistje met daarin een paar honderd euro voor Kika is gestolen. IJsclub Siberia zamelde dat geld zaterdag in voor de organisatie die zich inzet voor kinderen met kanker. Dat feest werd gehouden in het Gagelbos en bij het opruimen ontdekte de IJsclub dat het geld weg was. Het kistje werd later leeg teruggevonden. Het Amsterdam-Rijnkanaal blijft 's nachts toch open voor de scheepvaart. Er worden veiligheidsmaatregelen genomen, zodat grote schepen en schepen die gevaarlijke stoffen vervoeren kunnen blijven varen. Rijkswaterstaat wilde het kanaal 's nachts afsluiten vanwege een tekort aan personeel om schepen te begeleiden. Er is nu samen een oplossing gevonden. Vanaf 10 uur 's avonds moet de binnenvaart extra alert zijn voor het naleven van de regels. En die binnenvaart heeft, volgens Rijkswaterstaat beloofd, zich aan de maximumsnelheid te houden. Mensen met veel zorgen over maatschappelijke problemen hebben vaker psychische klachten. Dat blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut. Wie zich druk maakt over internationale spanningen, woningnood of het klimaat, is eerder angstig en somber. En ook gebruiken ze vaak vaker alcohol en drugs. Het is een onrustige week voor FC Utrecht-trainer Anthony Correa. Er wordt veel gezegd over de slechte resultaten tot nu toe. Slechts 1 punt uit 4 wedstrijden. En hierdoor staat die ploeg 1 na laatste. Deze week werden wel weer meerdere nieuwe aanwinsten gepresenteerd. En tussendoor is de coach zich dus ook nog gewoon aan het voorbereiden op de wedstrijd van zaterdag.
2: Kijk, het leven sta je wel eens voor hete vuur, hè? En ik denk dat dit heel vervelend is. Maar hier gaan we uitkomen. En dat is best wel makkelijk om er zo over na te denken. Dus ja, hoe heet dit vuurtje is, we hebben ze heten gehad.
1: Nou, en zaterdag dan speelt Utrecht om 7:15 thuis tegen Go Ahead Eagles. Het weer blijft zacht vannacht, zo'n 18 of 19 graden. Morgen wordt het 21 graden. En dan kan het in de middag onstuimig zijn, omdat het gaat regenen en waaien.
0: Non-stop.

0: dus het is tijd.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Robert Balkers met het NOS Journaal. De politie heeft ook vandaag meerdere wapens gevonden in het onderzoek naar geweld in Overasselt. Verslaggever Marieke de Vries over die vondst.
3: Die worden meegenomen in het onderzoek naar de schietpartij hier in Overasselt, zegt de politie. Waar ze zijn aangetroffen, om wat voor wapens het gaat, daar zijn verder nog geen mededelingen over gedaan.
2: Voor de schietpartij zitten 34 mensen vast. De burgemeester heeft de woning voor een jaar gesloten. Het lichaam van oorlogsmisdadiger en voormalig Bosnisch-Servisch legerleider Ratko Mladic is aangekomen in Servië. Mladic overleed vorige week in Den Haag, waar hij een levenslange straf uitzat voor onder meer de genocide in Srebrenica. Daarbij werden meer dan 8000 Bosnische jongens en mannen vermoord. Servië wilde Mladic met de hoogste eer begraven, maar kreeg daarop forse kritiek van de EU. De president van het land zegt nu dat het geen staatsbegrafenis wordt, maar er is wel een militaire dienst en een mogelijkheid voor het nemen van afscheid. De man die zijn moeder doodde in Den Haag en daarna het huis in brand stak, moet, als het aan het OM ligt, tbs met dwangverpleging krijgen. Een celstraf voor de 20-jarige is niet mogelijk, zegt deze verslaggever van Omroep West.
4: Hij is onderzocht in het Pieter Baan Centrum en daar is vastgesteld dat hij schizofreen is, dat hij destijds in een psychose zat en dat hij dus volledig ontoerekeningsvatbaar was. En dat betekent dan dat er geen celstraf kan volgen.
2: Over 2 weken doet de rechtbank uitspraak. De overheid moet haast maken om problemen door watertekort tegen te gaan. Dat zegt de Algemene Rekenkamer. Droogte is een structureel probleem en de politiek zit er niet genoeg bovenop, vindt de controleur van het kabinet. Veel projecten tegen watertekort lopen jaren vertraging op. Dat leidt tot schade voor boeren, industrie en natuur. De Rekenkamer denkt dat die schade in de miljoenen, zo niet miljarden euro's loopt. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Morgen vooral in het noorden veel regen bij maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Het was een treurig einde van een buurtfeest in de wijk Overvecht. Een geldkistje met daarin een paar honderd euro voor Kika is gestolen. IJsclub Siberia zamelde dat geld zaterdag in voor de organisatie die zich inzet voor kinderen met kanker. Dat feest werd gehouden in het Gagelbos en bij het opruimen ontdekte de IJsclub dat het geld weg was. Het kistje werd later leeg teruggevonden. Het Amsterdam-Rijnkanaal blijft 's nachts toch open voor de scheepvaart. Er worden veiligheidsmaatregelen genomen zodat grote schepen en schepen die gevaarlijke stoffen vervoeren kunnen blijven varen. Rijkswaterstaat wilde het kanaal 's nachts afsluiten vanwege een tekort aan personeel om schepen te begeleiden. Er is nu samen een oplossing gevonden. Vanaf 10 uur 's avonds moet de binnenvaart extra alert zijn voor het naleven van de regels. En die binnenvaart heeft volgens Rijkswaterstaat beloofd zich aan de maximumsnelheid te houden. Mensen met veel zorgen over maatschappelijke problemen hebben vaker psychische klachten. Dat blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut. Wie zich druk maakt over internationale spanningen, woningnood of het klimaat, is eerder angstig en somber. En ook gebruiken ze vaak vaker alcohol en drugs. Het is een onrustige week voor FC Utrecht-trainer Anthony Correa. Er wordt veel gezegd over de slechte resultaten tot nu toe. Slechts 1 punt uit 4 wedstrijden. En hierdoor staat die ploeg 1 na laatste. Deze week werden wel weer meerdere nieuwe aanwinsten gepresenteerd. En tussendoor is de coach zich dus ook nog gewoon aan het voorbereiden op de wedstrijd van zaterdag.
2: Kijk, het leven sta je wel eens voor hete vuur, hè? En ik denk dat dit heel vervelend is. Maar hier gaan we uitkomen. En dat is best wel makkelijk om er zo over na te denken. Dus ja, hoe heet dit vuurtje is, we hebben ze hete gehad.
1: Nou, en zaterdag dan speelt Utrecht om 6:15 thuis tegen Go Ahead Eagles. Het weer blijft zacht vannacht, zo'n 18 of 19 graden. Morgen wordt het 21 graden. En dan kan het in de middag onstuimig zijn, omdat het gaat regenen en waaien.
0: Non-stop.

0: weer naast je.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bij Volkswagen gaan 50.000 banen verdwijnen. De raad van commissarissen van het bedrijf staat achter de plannen om 4 fabrieken in Duitsland te sluiten. De reorganisatie moet het bedrijf weer concurrerend maken. Minister Letchert zegt dat ze binnen een paar dagen laat weten of Ongehoord Nederland door mag als publieke omroep. Vandaag werd bekend dat de omroep niet meer voldoet aan de wettelijke eisen. Politiek verslaggever Roel Bolsius.
3: Bronnen binnen de coalitie en rond het kabinet laten ons al weten dat het besluit zal zijn de omroeplicentie van Ongehoord Nederland in te trekken. Ze zal eerst in gesprek gaan met Ongehoord Nederland, het nieuws daar brengen. Dan zal ze het besluit officieel maken en naar buiten brengen.
2: Al jaren zijn er problemen bij Ongehoord Nederland. Op het Indonesische eiland Java hebben in 3 dagen tijd meer dan 1700 mensen een zware voedselvergiftiging opgelopen door het eten van een bedorven schoolmaaltijd. De schoolmaaltijden worden in bulk gemaakt, zegt correspondent Mustafa Margadi.
4: Waardoor veel van die bedrijven producten van laag kwaliteit aankopen of op andere manieren de kantjes ervan aflopen om meer geld in eigen zak te houden. Komt er ook nog eens een boel corruptie bij kijken. Voormalig hoofd van dit maaltijdenproject is opgepakt voor corruptie. Kortom, allemaal zaken die ten koste gaan van de gezondheid van veel kinderen.
2: Zo kregen leerlingen last van diarree en braken na het eten van gegrilde kip. Een proef met een ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen is mislukt. In de eerste instantie hielp het om het aantal hangende daklozen op straat terug te dringen. Daarna werd de overlast op de ontmoetingsplek heel groot. Er kwamen veel dealers, drugsgebruikers en mensen van buiten de stad op af. De plek gaat sluiten. Het weer vanavond is het op de meeste plaatsen droog en enkele opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 18 graden. Morgen vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft ook vandaag meerdere wapens gevonden in het onderzoek naar het geweld in Overasselt. Al dagen worden er wapens gevonden na de schietpartij bij een huis begin deze week. Tientallen gewapende mannen kwamen met zware wapens naar het huis en daar werd een beveiliger doodgeschoten. De burgemeester heeft de woning voor een jaar gesloten. Inwoners van Overasselt zien liever een structurele oplossing. In de zaak zitten 34 mensen vast, voornamelijk twintigers. De reorganisatie bij Volkswagen kan doorgaan. De Raad van Commissarissen heeft ingestemd met het plan om 4 fabrieken in Duitsland te sluiten. Dat zou betekenen dat er 50.000 banen verdwijnen bij de autofabrikant. De afgelopen dagen was er veel discussie binnen het bedrijf, maar toch stemden de commissarissen vanavond unaniem voor. Of en wat er is veranderd aan de plannen is niet bekend. Volkswagen verkeert al jaren in zwaar weer. De reorganisatie moet het bedrijf weer concurrerend maken. Een proef met een ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen is mislukt. In eerste instantie hielp het om het aantal hangende daklozen op straat terug te dringen. Daarna werd de overlast op de ontmoetingsplek groot. Er kwamen veel dealers, drugsgebruikers en mensen van buiten de stad op af. De plek gaat sluiten. En een Nederlander heeft de Ig Nobelprijs gekregen voor het begraven van duizenden onderbroeken. Elk jaar worden de prijzen uitgereikt aan wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. De Nederlandse hoogleraar liet de onderbroeken maanden later weer uit de grond halen. Het grootste deel was afgebroken door micro-organismen en dat duidt op een gezonde bodem. Vorig jaar kreeg een onderzoek naar de favoriete pizza van de regenboog-hagedis een Ig Nobelprijs. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 18 graden. Morgen in het noorden veel regen. Aan de kust kan het flink gaan waaien. Het wordt 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Naar bed met Laurens Nicolaas.

0: Ah. Kom uit het land met de meeste culturen per vierkante meter.
1: Maar men is bang om bij de buren te gaan eten.
0: En integratie is een schitterend woord.
1: Maar shit is fucking bitter wanneer niemand het hoort.
0: Ik deel mijn land met Turken en Marokkanen,
1: Antillianen, Molukkers en Surinamers.
0: Het land waar we samen veel te veel opkroppen
1: en wereldwijd gerepresenteerd zijn door Harry Potter.
0: Het land waar apartheid internationaal
1: het meest bekende

van je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie 2 minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niets bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtwagen was afkomstig uit Turkije. Ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. De maatregelen levert veel winst op voor de natuur en het leidt tot een forse daling van de stikstofuitstoot. Toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Een proef met een ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen is mislukt. In eerste instantie hielp het om het aantal daklozen op straat terug te dringen. Daarna werd de overlast op de ontmoetingsplek groot. Er kwamen veel dealers, drugsgebruikers en mensen van buiten de stad op af. De plek gaat sluiten. Een Nederlander heeft de Ig Nobel Prize gekregen voor het begraven van duizenden onderbroeken. Elk jaar worden de prijzen uitgereikt aan wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. De Nederlandse hoogleraar liet de onderbroeken maanden later weer uit de grond halen. Het grootste deel was afgebroken door micro-organismen. Dat duidt op een gezonde bodem. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt vannacht af naar een graad of 18. Straks, morgen, vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het flink waaien. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

en toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog twee lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek op de boot toen de golven tegen de boot aansloegen. Niet lang daarna begon het schip vol te lopen, waarna het omsloeg. De kapitein en de 7 bemanningsleden zijn opgepakt. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie 2 minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niets bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtauto was afkomstig uit Turkije. Ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Dat levert veel winst op voor de natuur. Het leidt tot een forse daling van de stikstofuitstoot. Toch zal er volgens het Planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. De Ig Nobelprijs is gegeven aan een Nederlander die in een onderzoek naar begraven onderbroeken. Die werden door micro-organismen in de bodem afgebroken. Dat aantoonde dat de bodem gezond was. De prijs gaat elk jaar naar wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt af naar zo'n 18 graden. Morgen vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: van steen.
1: Een geval van zuiver hout.
0: En het was het beste dat ik vinden kon.
1: Toen iemand wegging met het goud.
0: Mijn hart is van het hardste hout.
1: Maar het buigt nog als het moet.
0: Maar niet te ver en rustig aan.
1: Ik weet nog niet echt wat het doet.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie 2 minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niks bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtwagen was afkomstig uit Turkije, ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog 2 lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Nederland gaat niet van het stikstofslot af door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het kabinet zet wel belangrijkste stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Levert veel winst op voor de natuur, maar toch zal er volgens het Planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Een nieuwe ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen gaat sluiten vanwege overlast, heeft de gemeente besloten. De locatie werd begin dit jaar geopend als proef, moest het aantal hangende daklozen op straat terugdringen. In de eerste maanden ervaarden buurtbewoners en ondernemers minder overlast, maar dat veranderde na de Nijmeegse Vierdaagse. Volgens de burgemeester kwamen er soms wel 100 mensen naar de plek. Daar zaten ook drugsdealers, gebruikers en mensen van buiten Nijmegen bij. Overlast werd volgens de gemeente uiteindelijk groter dan voordat de ontmoetingsplek er was. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt vannacht af naar zo'n 18 graden. Vanochtend vooral in het noorden veel regen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.